0: leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurzen op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurs op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Live to the Heat.
1: Paradise FM. Je vertrouwde muziek. Je vertrouwde stemmen. Je vertrouwde frequentie.

uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurzen op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurs op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurzen op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurzen op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

6 uur hoor je hem weer. Jeremy. Met de Paradise FM ochtendshow.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Op Curaçao zijn in de eerste helft van 2026 6.682 verkeersongevallen geregistreerd. Daarbij raakten bijna 2.000 mensen gewond en vielen 7 doden. Onoplettendheid van bestuurders speelde bij 94% van de ongelukken een rol. De Caracas-bijweg, Franklin D. Rooseveltweg en Schottengatweg Noord zijn de gevaarlijkste wegen. De stroomvoorziening op Curaçao blijft de komende weken kwetsbaar. 4 machines van nutsbedrijf Aqualectra zijn door technische problemen uitgevallen. Daardoor is nog 100 megawatt beschikbaar en is het eiland sterk afhankelijk van windenergie. Onderdelen voor reparaties komen pas over enkele weken. Bij een tekort aan stroom wordt de gemeenschap op tijd geïnformeerd. Dan nog internationaal nieuws. Hamas wil verder met het Amerikaanse vredesplan voor Gaza, maar zegt dat daarvoor ook Israëlische steun nodig is. Die steun is er nog niet. Volgens een Hamas-woordvoerder moet Israël eerst instemmen met de routekaart. Jared Kushner sprak daarover met Hamas en premier Benjamin Netanyahu. De olieprijzen zijn dinsdag gestegen door oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. De voorlopige vredesdeal is afgelopen en voor de straat van Hormuz is geen nieuwe afspraak over een staakt het vuren. Brentolie steeg met 0,2% tot meer dan $91 per vat. Tanken werd duurder. De inflatie in de eurozone blijft waarschijnlijk de rest van dit jaar rond de 3%. Dat zegt Philip Lane, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank. In juli was de inflatie 2,9%, ruim boven de doelstelling van 2%. De hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
6: Banco di Caribe.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
9: De nacht is voorbij, de ochtend is daar. Bon dia. Paradise
10: FM. Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, hè, Jeremy.
7: De Paradise FM Ochtendshow.

en je dag vol goede energie beginnen. Klein tipje, even je beentjes aan de zijkanten van het bed na deze Roxette en Joyrides. Even een half minuutje niks doen, even. Hey, en daar zijn we dan, hè. Zo, goedemorgen. Het is bijna 6:15. Dinsdag de 18e. De ochtendshow is hier, de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Met Jeremy en Nelly. Nelly schrijft straks weer aan voor het nieuws natuurlijk. Om 6:30 is ze er weer. En ik neem je lekker de hele ochtend door mee met de beste muziek ooit gemaakt. We hebben wat belletjes te doen. Er komen wat gasten langs vandaag. Och, het is zo lekker om deze dinsdag lekker samen te beginnen, toch? Daar gaan we voor zorgen. En wat is er eigenlijk gebeurd, hè? Vannacht toen je lag te slapen. Nou, een vroeggeboorte kan voor ouders zo heftig zijn dat de gevolgen nog lang blijven hangen. Uit een groot Nederlands onderzoek blijkt dat zeker een derde van de moeders van extreem vroeggeboren baby's PTSS-klachten heeft. En bij vaders gaat het om bijna 1 op de 6. Denk aan piepjes van een monitor, de geur van een ontsmettingsmiddel. Nou, ineens ben je dan daar weer terug op die intensive care. En daarom pleiten onderzoekers ervoor om niet alleen het kindje medisch te helpen, maar ook standaard aandacht te hebben voor de ouders. Nou, wat vinden we daarvan? Want uiteindelijk begint de goede start van een kind dus ook bij hoe het met papa en mama gaat, hè? Dat is feit. De brandweer had een moeilijke nacht bij de bestrijding van de natuurbrand in de Hoge Venen in België. Die brand is niet verder uitgebreid. 2 brandweerlieden zijn behandeld voor koolmonoxidevergiftiging. En door dichte rook is onzeker of blusvliegtuigen kunnen stijgen. En meer wind kan wel uiteindelijk het vuur richting Duitsland verspreiden. Dus dat is nog even spannend daar. En de zware aardbeving van 7.4 heeft in Colombia inmiddels voor ruim 8 miljard euro aan schade gezorgd. Bijna 27.000 huizen zijn verwoest en het officiële dodental staat inmiddels op 294. Oh man, mensen worden ook natuurlijk nog steeds vermist, dus dat kan nog oplopen. En dan komt daar Shakira om de hoek. De Colombiaanse superster die heeft beschadigde scholen bezocht en beloofde te helpen bij de wereldopbouw van tenminste 10 scholen. Dus tussen

0: Hier is ook onze nieuwsengel binnengekomen inmiddels. Nelly is van de partij. Je hoort er zo meteen om 6:30 met het laatste nieuws. En dit was Lionel Richie.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Maak je vooral niet te druk, een beetje relativeren.

0: Hier is ook onze nieuwsengel binnengekomen inmiddels. Nelly is van de partij. Je hoort er zo meteen om 6:30 met het laatste nieuws. En dit was Lionel Richie.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: Maak je vooral niet...

0: Charlotte met je volgens. Ben je goed opgestaan, lekker uit bed gekomen met de muziek van Stevie Wonder? Wordt het een stukje makkelijker? En als je iets anders wilt horen, nou, er komt nog genoeg aan de komende uur bij Paradise. Het is de beste muziek ooit gemaakt. Hè. Je hebt dat gegarandeerd hier op 103.1. En dadelijk ook gegarandeerd het laatste nieuws vanaf je eigen eiland.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifre. Rosé all day.

0: recycle.com cu Nucuman Recycle. Untul nu stă traha, pa un corsou mas limpi.
1: En daar is het 6:58, de dinsdagochtend. Het is tijd voor het laatste nieuws. Dat wordt gelezen door Nelly Rossa. Bon dia.
2: Bon dia. De stroomvoorziening op Curaçao blijft de komende weken uiterst kwetsbaar. Door technische problemen zijn 4 productiemachines uitgevallen bij Aqualectra, waardoor het eiland sterk afhankelijk is van wisselvallige windenergie. Onderdelen voor reparatie laten nog weken op zich wachten. Om de capaciteit definitief te vergroten, wordt gewerkt aan de nieuwe Salu Power Plant. En in de eerste 6 maanden van dit jaar zijn op Curaçao ruim 6.600 verkeersongevallen gemeld. Daarbij vielen 7 doden, 5 minder dan in de

0: dezelfde periode vorig jaar en raakten bijna 2000 mensen gewond. In 94% van de gevallen was onoplettendheid de hoofdoorzaak, met kop-staartbotsingen als meest voorkomende incident. De gevaarlijkste wegen zijn de Krakkesbijweg, de Rooseveltweg en de Schottengatweg Noord. En internationaal nieuws. In de Italiaanse kustplaats Spartorno is een conflict ontstaan tussen het gemeentebestuur en de lokale nonnenorde. De zusters verhuren al sinds de jaren 70 strandbedjes om een lokale school en liefdadigheidsprojecten te financieren. De burgemeester wil daar nu een einde aan maken om te voldoen aan regels voor eerlijke concurrentie en meer vrije toegang tot het strand. Waar de regio voorschrijft dat 40% van de stranden openbaar moet zijn, is dat in Spartorno momenteel slechts 3,5%. De nonnen vrezen dat ze hun school moeten sluiten als ze afhankelijk worden van giften, maar de burgemeester eist dat ook zij meedoen aan de officiële aanbesteding.
1: Ja, dit is wel een moeilijke situatie, toch? Vind je niet, Nelly? Dit is voor allebei wat te zeggen. Ik bedoel, openbare stranden. We weten hoe belangrijk het is hier op ons eigen eiland. Maar de nonnen en het voor het goede doel. Ja, verrek ze. Wat doe je hiermee?
0: Nou ja, strandbedjes verhuren, dat zou toch wel mogen? Want daar halen ze het geld vandaan.
1: Ja, en als de... Als
0: ik snap het wel dat ze mee moeten doen aan de officiële aanbesteding. Maar ik snap ook wel als de gemeente zou zeggen... Ja, ja, we doen het al zo lang en het is voor een goed doel.
1: Italiaanse nonnen trouwens, die zijn wel van alle markten thuis. En niet alleen van strandbedjes verhuren, wist je dat?
0: Wat dan ook? Wat doen ze nog meer?
1: Meedoen aan The Voice en zingen als de beste. Sommigen tenminste. Ja, echt waar. Kijk maar eens op YouTube. Zoek maar eens op The Voice Italië en dan non. Nou, dat optreden is fantastisch.
0: Heeft ze het ook gehaald tot de finale?
1: De finale niet, maar ze is wel tot de liveshows gekomen. Heel ver in ieder geval. Nou, en de Italianen die konden dat enorm goed waarderen. Ja, dus wat dat betreft misschien toch geen bedjes meer verhuren, maar artiest worden. Wellicht. Hè? Zou het oplossing zijn?
0: Nou, ze is nu serveerster in Spanje geworden, lees ik hier.
1: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Verandering van spijs doet eten, zeggen ze dan. Oké. Okay. Hey, dat was hem?
0: Ja, dat was hem.
2: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Op de Calle Sabana Baca richting Caminda José Liberia. Dat is vanaf kruispunt Calle Pest tot Calle Marinha. Daar staat 2 minuten vertraging over 1,3 kilometer. En de vluchten op Hato zijn tot zover allemaal lekker op tijd.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: En houd hem in de gaten. Hè. We spelen zometeen weer Welk dier hoor je hier? We beginnen het nieuwe seizoen weer met een leuke prijs. Dat smaakt naar meer, die prijs. Ga ik zometeen wat over uit de doeken doen. Dus Welk dier hoor je hier? Hoor je zometeen. Net als de kranten met Nelly. Na YouTube.

het nog even opgezocht, Nelly, die non in Italië. Die dame die heeft het dus gewoon tot de finale geschopt, kwam ik achter. Dat is bizar. En voor degenen die nu super nieuwsgierig zijn, en ik zie op je gezicht dat jij het ook wil weten. Het is een bijzonder optreden geweest van deze dame. Ik heb een klein stukje, dan kun je even horen hoe ze zingt. In het begin zijn er natuurlijk nog een klein beetje zenuwen, en verderop wordt het beter. Nou, dit is ze.

0: Nou, er is toch niks mis mee?
1: Ik ben nog niet overtuigd.
0: Het werd echt beter. Echt.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ze heeft niet van niets de finale gehaald natuurlijk.
1: Ze heeft zelfs gewonnen en 1 album uitgebracht. Maar ja, nu werkt ze als serveerster, dus...
0: Ja, The Voice winnen wil niet zeggen dat je eeuwige roem hebt. Je kunt beter tweede of derde worden, heb ik ooit begrepen. Hey, goed, naar de kranten van vanochtend. Wat is er in het nieuws?
1: Op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad is een vonnis van de rechtszaak die stichting Fondation Ehinde, of althans Ehinde, tegen het land Curaçao heeft aangespannen. Nou, alle vorderingen zijn afgewezen. De stichting wilde juist de overheid dwingen om de verkoop van volkswoningen aan huurders actiever te stimuleren. En volgens de stichting schoot de overheid tekort in haar zorgplicht door dit niet te doen. Maar de rechter oordeelde dus dat het land niet wettelijk verplicht is om volkswoningen actief te koop aan te bieden. Het is namelijk zo dus dat bij de verkoop van sociale woningen moet de overheid natuurlijk een belangenafweging maken. Waarbij natuurlijk ook het belang van toekomstige woningzoekenden meeweegt. Je kan natuurlijk niet alle sociale huurwoningen verkopen en dan heb je zelf geen voorraad meer voor personen die dan weer op zoek moeten naar een goedkopere of betaalbare woning. Dus op de argumenten van de stichting, gebaseerd op verouderde besluiten en ook onvoldoende onderbouwde feiten, werden dus door de rechter verworpen. En de stichting is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. De advocaat van het land, Bertie Braam, is heel erg tevreden met de uitspraak. En hij hoopt ook dat hiermee een einde komt aan, volgens hem, de lasterlijke acties van de voorzitter van deze stichting. Die is al jaren ruzie met met FKP. Omdat zij zelf dus haar woning wilde behouden. En ze had eigenlijk al een andere woning. En dan heb je eigenlijk dan mag je niet ook aanspraak maken op een volkswoning. Verder in de kranten, dat is in de extra, een rattenplaag in Cerro Fortuna. Bewoners van de Kaya Regenboog in Cerro Fortuna, die luiden de noodklok over een ernstige rattenplaag. Want de overlast die ontstaat dus bij een leegstaand huis van, ook alweer, woningbouwstichting FKP. Dat enkele jaren geleden werd verwoest door brand. En het verbrande afval ligt nog altijd in de achtertuin en vormt de ideale broedplaats voor deze knaagdieren. En omwonenden zeggen dat ze dus van kastje naar de muur worden gestuurd door politici, maar ook het ministerie van SOAW en ook FKP. En de woningbouwstichting stelt op haar beurt dat ze moet wachten op het politieonderzoek naar de vermoedelijke brandstichting voordat er dus kan worden opgeruimd. Ja. Nou ja, buurtbewoners proberen de plaag zelf te bestrijden met gif, wat weer zorgt voor stankoverlast. En ze hopen nu eindelijk met de publicatie van dit artikel dat de instanties snel gaan ingrijpen.
0: Snap ik helemaal, maar het gebruik van gif, ik weet ook niet of dat zo gezond is voor de volksgezondheid, heel eerlijk gezegd. Maar ja, sommige mensen die gooien van alles overal bovenop, ook onkruidbestrijding in de tuin. Her en der zijn er strenge regels voor, maar gifverspreiding om ratten te doden, dat dus niet?
1: Nou ja, als je een pest control erin zet, een professionele, dan zou je kunnen weten wel hoe ze dat moeten doen.
0: Okay.
1: Maar ik weet niet of ze het zelf doen of dat ze pest control daarvoor hebben ingeschakeld. Maar het is in ieder geval niet fijn, want als je echt spreekt van een overlast, dan is het wel heel erg.
0: Absoluut. En in deze blijkt weer, je kunt het beste maar gewoon altijd de expert inschakelen. Net wat je zegt, zo'n pest control of een andere specialist. Want je moet zelf ook niet alles willen kunnen en weten. En dan weet je gegarandeerd dat het opgelost is. En anders kun je ook weer de verantwoordelijkheid op dat bedrijf verhalen. En dan lossen ze uiteindelijk hopelijk toch op. Dus. Hey Nelly, dankjewel weer voor dit krantenoverzicht.

0: Op Paradise FM 103.1 J-Lo, if you had my love. Houd de WhatsApp bij de hand, hè. 675-1031. 675-1031. Er is wat lekkers te verdienen.
1: Welk dier gooi je hier?
0: En omdat het het nieuwe seizoen is, beginnen we hem gewoon lekker makkelijk. We moeten er even allemaal lekker in komen. En daar komt-ie. Nou, wat zou dit nou zijn, hè, Nelly? Geen idee, hè? Wat is dit toch?
2: Goh, wat moeilijk, man.
0: Ja, och. Oh. 675-1031 en vandaag en de rest van de week kun je daar een Chalo Chai mee winnen. Een wat? Nou, dat is meer dan 50 gulden waard, zo'n bus. En dat is instant chai latte thee dus. Uit India. De masala chai, zwarte thee-extract, masala-extract met de kenmerkende Indiase specerij. Hè. En je hoeft er zelf niet moeilijk over te doen welke melk je erbij doet, want er zit geen melkpoeder in. Dus dat beïnvloedt de smaken niet. Dus als je dat wil winnen. Welk dier hoor je hier? App dat naar 675-1031.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag. De Paradise FM ochtendshow.

0: Nou, je kunt vanochtend je geluk niet op, hoor. Niet alleen met Kylie Minogue, maar ook met een overheerlijke smaakvolle chai. Tea. Chalo chai. Nu op het eiland. En dat heeft alles te maken met...
1: Welk dier hoor je hier?
0: 675-1031. Als jij het dier weet te raden, het principe is simpel. We beginnen aan het nieuwe seizoen. Dan win je die prijs, die heerlijke Chalo Chai, te waarde van meer dan 50 gulden. Dus wat dat betreft, kom maar door als je weet welk dier dit is. Hij is moeilijk. Ja. Volgens mij is dat iets wat je ook heerlijk op je eigen bordje kunt... Ja, mij maak je er blij mee met een lekkere pincho. Maar nee, oh kom op. Oh, wat zeg ik nou? Welk dier hoor je hier? 675-1031, kom maar door.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: En daar is het bijna 7 uur geworden, dinsdagochtend, vandaag 18 augustus. We zetten het nieuws voor je op een rij. Nelly Rossa, bon dia.
4: De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest van de 33-jarige A. van der Haar opgeheven. De man wordt ervan verdacht een aanslag op prinses Amalia en prinses Alexia te hebben voorbereid. Bij zijn arrestatie begin dit jaar had hij bijlen en een document bij zich met daarin de namen van de prinsessen en de tekst bloedbad. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging, maar de rechter ziet geen grond meer om hem langer vast te houden in aanloop naar het vonnis. De verdachte, die verklaarde psychotisch te zijn geweest, komt vandaag vrij. De rechtbank doet op 31 augustus uitspraak. En verschillende Nederlandse kranten, waaronder de Volkskrant, AD en NRC, hebben boetes van tienduizenden euro's gekregen voor een berichtgeving over afslankmiddelen zoals Ozempic. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn sommige artikelen te wervend geschreven en komen ze neer op verboden publieksreclame voor receptgeneesmiddelen. DPG Media kreeg een boete van 51.000 euro voor artikelen in het AD en de Volkskrant. Hoofdredacteuren reageren verbolgen en noemen de maatregel een aanslag op de persvrijheid en de wetenschapsjournalistiek. De inspectie stelt dat de volksgezondheid voorop staat en dat artikelen neutraal moeten zijn en ook de bijwerkingen moeten belichten. En lokaal nieuws, de stroomvoorziening op Curaçao blijft de komende weken uiterst kwetsbaar. Door technische problemen zijn 4 productiemachines uitgevallen bij Aqualectra, waardoor het eiland sterk afhankelijk is van wisselvallige windenergie. Onderdelen voor reparatie laten nog weken op zich wachten. En in de eerste 6 maanden van het jaar zijn op Curaçao ruim 6.600 verkeersongevallen gemeld. Daarbij vielen 7 doden, 5 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En raakten bijna 2.000 mensen gewond. In 94% van de gevallen was onoplettendheid de hoofdoorzaak, met kopstaartbotsingen als meest voorkomende incident. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
3: Nelly, dankjewel.
5: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Waar er zojuist nog even een paar opstoppingjes stonden, is het nu lekker rustig op het eiland. En ook de vluchten op Hato. Op dit moment allemaal lekker op tijd.
6: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
7: Turista, riba bo isla. Denk er voor wat mister ta. El viaje, con un tour de France. Start bodia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pas 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, foi Nose Bakery. Water, pas 7,95. Brinda com vinho rosa, avião blanc, vinho noir ou rosé. Dois botas para 44,93. Viva la France!
8: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
3: Paradise FM. Ja, goedemorgen. Soms, hè?
10: Soms.
3: Alsof er een engeltje in je oren zingt. The Eurythmics.
11: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.

0: Hoe is jouw nacht geweest? Ben je uitgerust wakker geworden? Shalimar en A Night to Remember Paradise.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Heerlijke Chalo Chai is er te winnen met Welk dier hoor je hier? We spelen hem sinds deze week weer. Hè. Het nieuwe seizoen is begonnen. En het diertje vanochtend is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Petra van Geer, ik heb jou proberen te bereiken. Je bent geselecteerd. Dat is niet gelukt helaas. Maar ja, dit varken zorg ervoor dat jij die Chalo Chai hebt gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Morgen weer een nieuwe editie hier bij Paradise in de ochtendshow. De vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Jeremy en Nelly hier. Haar hoor je zometeen weer met de laatste nieuwsfeiten vanaf je eigen eiland. Maar er is mij ook iets opgevallen. Nelly, dit moet jou ook erg verbazen, denk ik. 3,1 kilo. Ja? Een steen in je lijf. Is verwijderd uit een man in Sri Lanka. Ongelooflijk. Artsen die hebben dat toch maar verwijderd. Jarenlang zat hij daar. Het formaat had hij bereikt tot een kei uit de tuin. Dat is dus niet iets wat in een nier hoort te zitten. Hè? Nou, kortom, je denkt dat een niersteen hebt, blijkt je lichaam ondertussen dus gewoon een bouwproject met eigen funderingen te hebben gemaakt. Ik weet niet of dat de bedoeling is. En in Amerika staat het rechtssysteem op zijn kop. Want Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, is samen met Google aangeklaagd. En die processen zijn gestart. Hun apps die, zijn gemaakt om zo verslavend mogelijk te zijn. En zodat de gebruikers blijven scrollen. En als Meta de zaak verliest, dan kan dat de deur openen naar duizenden vergelijkbare claims. En kan er dus enorm veel geld op het spel staan. Meta die ontkent natuurlijk alle verantwoordelijkheid voor de gezondheidsproblemen van gebruikers. Maar ja, je weet het, hè, je opent Instagram en je kijkt heel even. En voor je het weet ben je 47 reels verder. En nu vraagt een Amerikaanse rechter zich dus af

0: Ja, dit is de ochtend met Paradise, Rieke Iglesias en Shanna Paul. Het is de vernieuwde ochtendshow hier. Ik ben Jeremy Kessler, niet nieuw bij de zender, wel nieuw zo vroeg in de ochtend samen met Nelly. En het is een eer om voor jou radio te mogen maken en jou iedere ochtend met je dagstart te helpen. Het is 7:30.
1: Paradise FM.
0: En het is een ochtend waarbij we op zoek zijn naar gasten in de studio, naar mensen die we aan de telefoon kunnen krijgen. We spelen spelletjes, draaien de beste muziek ooit gemaakt. En straks maken we van onze studio even Otrobanda, want de Kaya Kaya Art Week verandert van 17 tot en met 22 augustus. Deze week dus de wijk in één grote levende galerie met kunst, muziek, cultuur en creativiteit. Gewoon tussen de straten en gebouwen. Maar wat moet je absoluut zien, gevoeld en geproefd hebben? Straks vertellen onze gasten je er alles over. En aan de telefoon over een uurtje ongeveer iets meer. Terrence Agar, die heeft zijn EK atletiek in Birmingham afgesloten met maar liefst 2 bronzen medailles.
1: Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: Deze hele lekkere plaat van Otis Redding.

0: De vrolijke fluiten, Otis Redding, Paradise FM en Sitting on the Dock of the Bay. Nou, even uit de relaxmodus, Nelly, want het laatste nieuws is verzameld. Zometeen het bulletin van 7:30. Wat heb je?
1: Curaçao ontvangt deze week een grote handelsdelegatie.
0: En wat gaan die doen?
1: Praten over handel natuurlijk en deelsluiten.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrecht...
1: Een rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheid.

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: azcurazao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: En daar zijn we met het overzicht van het laatste nieuws. Het is net na 7:30. Nelly Rossa heeft het voor je op een rij gezet. Bon dia.
4: Curaçao ontvangt deze week een grote handelsdelegatie uit Panama. Meer dan 70 Panamese ondernemers en vertegenwoordigers komen naar het eiland onder leiding van minister van Handel Julio Molto. Het 3 dagen durende bezoek moet de economische banden tussen beide landen weer aanhalen. En de stroomvoorziening op Curaçao blijft de komende weken uiterst kwetsbaar. Door technische problemen zijn 4 productiemachines uitgevallen bij Aqualectra, waardoor het eiland sterk afhankelijk is van wisselvallige windenergie. Onderdelen voor reparatie laten nog weken op zich wachten. En in de eerste 6 maanden van het jaar zijn op Curaçao ruim 6.600 verkeersongevallen gemeld. Daarbij vielen 7 doden, 5 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, en raakten bijna 2.000 mensen gewond. En internationaal nieuws. 5 tieners zijn in Ierland om het leven gekomen nadat ze in een gestolen auto spookrijdend op een snelweg botsten. Een tegemoetkomende auto werd frontaal geraakt. De 4 inzittenden, onder wie een 7-jarig kind op weg naar een bruiloft, raakte zwaar gewond. Volgens de Ierse politie schepten minstens 3 van de jongens eerder online op over het ontwijken van de politie door spook te rijden. De politiecommissaris spreekt van een afschuwelijk incident en waarschuwt voor levensgevaarlijk gedrag dat puur wordt uitgevoerd voor likes op sociale media. Het drama heeft in Ierland veel losgemaakt over roekeloos rijgedrag.
3: Ja, dat snap ik, ja. En waar is het eigenlijk misgegaan? Als iets gebeurt, de aanleiding zit vaak ervoor, wat we helemaal niet doorhebben. Ik vraag me meteen af in welke omstandigheid hebben die jongeren dit idee gekregen? Hoe zijn ze opgevoed? Wie zijn hun vrienden op school? Dat soort zaken. Wat willen ze bewijzen? Ja, of denk je nou heel gek, Nelly?
4: Ik ben vooral nu, als je dit doet voor de likes, is het heel triest. Zeker als je mensen, je eigen leven heb je op het spel gezet. En ook anderen.
3: Meta en Google, Facebook, Instagram, alles is aangeklaagd. Loopt een dikke procedure daar in Amerika. We hebben het net ook heel even kort over gehad. Social media, zou dat ook misschien hier verboden moeten worden? Ze zijn in Nederland bezig, onder de 15 bedoel ik dan meer, voor de jongeren. In Nederland zijn ze bezig met die regels. Zou dat gaan werken, zoiets überhaupt, om dit soort zaken en gekke stunts te voorkomen?
4: Ik denk dat het toch wel wat ingewikkelder is, maar in Frankrijk moesten ze dat ook weer terugdraaien. En in Engeland waren ze er

0: Frankie Goes to Hollywood. Ja, de fans die mogen blijven hopen op een comeback. Maar voorlopig is het vooral Holly Johnson die de Frankie-erfenis leven houdt. Levendig. Die originele vijf die stonden een paar jaar geleden in 2023... na 36 jaar weer samen op één podium. Eén nummer, één avond. Ja, en toen blijkbaar weer... Hey, bedankt jongens, tot over 36 jaar.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Waarom moeten dingen toch zo lang duren, Nelly? Hey, in het nieuws vandaag dingen die in de actualiteit zijn... die niet lang duren, hopelijk. Tenminste, of loopt er weer een langslepende rechtszaak... wat je hebt gelezen vanochtend?
2: Ik wil eigenlijk beginnen met een nieuws dat gaat over iets opmerkelijks. Want de politie moest gisteren naar McDonald's gaan. Aan de Dr. Maalweg. En dat een bezorgde burger daar een kindje van 4 of 5 jaar... alleen zag rondlopen. En de voorbijganger ontfermde zich over de kleuter. Nou, het jongetje liep eigenlijk op de bankwerkers weg. En de vrouw die het kind zag, die nam hem toen mee naar de McDonald's om hem wat te eten en drinken te geven. Maar bij aankomst van de politie meldde zich toen een medewerker van een nabijgelegen crash. En het jongetje bleek dus door onoplettendheid uit de tuin van het kinderdagverblijf te zijn geglipt.
0: Nee.
2: En de politie heeft toen het kind weer overgedragen en de leiding van de crash natuurlijk streng toegesproken vanwege de gevaarlijke situatie. Dit doet me ook denken aan een eerder bericht vorige week, waarbij een kind, of het was een familie, was in rep en roer omdat ze een jongetje van 3 jaar of een kind van 3 jaar niet konden vinden. Of althans, het kindje konden ze niet vinden. Het was al 3 uur. Hadden ze niks van het kind gehoord. Ze dachten, nou, wat is ermee gebeurd? Ze hadden de politie gebeld. En toen bleek het kind zich te hadden verstopt in de wasmand.
0: Jeetje. Onder de was ook nog eens een keer waarschijnlijk.
3: Ja.
2: 3 uur lang stilgebleven.
0: Hey, die crash daar bij die McDonald's, zat die toevallig aan de overkant van de weg, dat het kind ook de weg over moest, of dat dan weer niet?
2: Nee. Die vrouw heeft hem meegenomen naar McDonald's. Dus ja. Ze de bankwerkers weg. En toen heeft zij hem meegenomen naar McDonald's om hem wat te eten en drinken te geven. En daar heeft de politie het kind dan ook opgehaald.
0: Super gevaarlijk.
2: Hij is natuurlijk wel vanzelf, uit zichzelf de straat op gegaan.
0: Ja.
2: Maar, en is toen gaan dwalen.
0: Eind goed, al goed maar.
2: In principe wel voor dit nieuws. Maar je maakt je natuurlijk wel zorgen. En er is heel veel zorgen ook in de kranten. Wat ook opmerkelijk is dat Peters, dat is Jordan Peters. Ik denk dat die naam jou weinig zegt. Maar hij is een ambtenaar bij het Curaçaohuis in Den Haag. En hij noemt zichzelf een klokkenluider. Want hij heeft heel vaak hij heeft aangifte gedaan tegen voormalig gevolmachtigde minister in Den Haag, Carlson Manuel. Onder andere over corruptie, fraude, dat mensen banen te moeten krijgen moesten ze eerst betalen en allerlei gekke dingen doen. Hij liet mensen in zijn ambtswoning wonen tegen betaling. Nou, maar hij wordt dus, nu proberen ze hem ook te ontslaan. En hij zegt dat allemaal niet goed gaat. Maar de reden waarom dit opmerkelijk weer is en dat het ook in de kranten verschijnt, is omdat hij eigenlijk een tijdje niks van zich liet horen. En mensen waren ook bezorgd. Onder andere een statenlid van PNP. Shelter Osseppe had daar toen ook vragen over gesteld en vond dus ook dat de werkgever meer moeite moest doen om te weten waar deze jongen of man zich ophield. Hij liet uiteindelijk weten dat hij even met rust gelaten wil worden. En nu zijn dit proces weer in gang is gezet. Of althans dat het weer loopt om zijn contract te ontbinden. Laat hij weer van zich horen. En stelt hij dus dat er onderzoek moet komen naar misstanden bij het kabinet van de gevolmachtigde minister in Den Haag. En ze roept hij ook de pers op om onderzoek te doen.
0: Natuurlijk, dan is het meteen groot aan de klok hangen. Ja. Dus eerst heeft hij denk ik ergens op een strand gelegen, zichzelf opgeladen, alle energie opgedaan en daarna het proces in en alles.
2: Nee, dat wil ik niet zeggen, want hij heeft natuurlijk wel een zwaar jaar achter de rug. Hij is natuurlijk ook heel onrustig in het Curaçaohuis. Daarom moest ook de gevolmachtigde minister opstappen vorig jaar, en waardoor er ook iemand anders is aangesteld. Eerst een tijdelijke en nu is er Sydney Justiana daar.
0: Ja.
2: Om ook weer voor rust in de tent te zorgen. Maar hij is natuurlijk niet meer betaald sinds dit hele proces in gang is gezet. En ja, hij heeft het natuurlijk niet makkelijk. Het is natuurlijk, het geeft heel veel stress.
0: We weten allemaal hoe duur het leven inderdaad is. En zeker zo langslepend zorgt ook nog eens een keer voor een enorme energiedip. Dus nou, ik hoop dat het verhaal snel is afgerond voor alle betrokkenen. Hey Nelly, dankjewel weer voor dit krantenoverzicht hier bij Paradise. Hè. Goedemorgen.

0: yoga momentje weer gehad, Nelly. Heerlijk, hè? Met Moby en Porcelain. Hè? Heerlijk. Ben je ook zo ontspannen? Ik zag je een beetje zo flexen met de vingers over het toetsenbord heen. En je blijft wijzelijk stil ook. Ja, doe je nooit aan yoga?
1: Het is gewoon werk. En nee, yoga is niet voor mij.
0: Oké. Hey, dames en heren, daar aan de andere kant van de radio. Ja, jij. Zometeen na 8 uur is het zover. Dan hebben we hier een paar gasten. Straks komt Otro Banda een beetje naar onze studio. Amy Maria schuift bij ons aan met een kunstenaar.

Ik ben nu toch wel heel nieuwsgierig geworden. Als Glamour Boy van de radio Living Color hoorde hier bij Paradise 103.1. Ah, ja. Ben wel nieuwsgierig geworden. Wat als een hele wijk ineens een kunstwerk wordt. Hè? Ja, straks nemen we je mee naar Outrobanda, want deze week daar dus Kaya Kaya Art Week. Emi Maria schuift bij ons aan samen met een van de kunstenaars die de wijk kleur en een eigen verhaal geeft. En het gaat allemaal van kunst en muziek tot plekken waar je normaal misschien gewoon voorbij loopt. En ineens kijk je dan met hele andere ogen. Straks vertellen ze ons wat je daar dus gaat ontdekken na 8 uur. En hier is Cindy Lopper.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Mooi voor 8:00. De juiste tijd om bijgepraat te worden over het laatste nieuws. Wat gebeurt er op je eigen eiland? En internationaal, Nelly Rossa die weet het.
2: In het Limburgse IJsden is gistermiddag een buschauffeur van Arriva zwaar mishandeld door twee reizigers. Het incident gebeurde rond 4:00 bij een bushalte toen twee personen instapten en weigerden te betalen. Toen de chauffeur hen naar de bus wilde zetten, werd hij ten val gebracht en buiten verder geschopt en geslagen. De chauffeur is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Eén verdachte, een jongen uit België, is na een korte achtervolging aangehouden. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. En de Colombiaanse zangeres Shakira schiet haar vaderland te hulp na de verwoestende aardbeving van vorige week. Tijdens een bezoek aan het zwaar getroffen Quibdó kondigde ze een donatie van ruim $1,2 miljoen aan om beschadigde scholen te herbouwen. Bij de zware aardbeving kwamen bijna 300 mensen om het leven en raakten ongeveer 200 scholen beschadigd. Ook de Amerikaanse filantroop Howard Buffet belooft bij te dragen aan de herbouw van nog eens 10 scholen in de regio. En lokaal nieuws. Op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. En Curaçao ontvangt deze week een grote handelsdelegatie uit Panama. Meer dan 70 Panamese ondernemers en vertegenwoordigers komen naar het eiland onder leiding van minister van Handel Julio Molto. Het 3 dagen durende bezoek moet de economische banden tussen beide landen weer aanhalen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
1: Op Hato is alles heerlijk op tijd. Maar op de Grakkersbaai, weg richting Salinja, vanaf kruispunt Kaya Gamofon tot Kaya Fratenandis Kaperne. 10 minuten vertraging. Op Caminda Duver Boy Nicolina richting Grakkersbaaiweg, 6 minuten. En als ik achter me kijk, dan zie ik de Koningin Julianabrug. Daar rijdt het ook langzaam richting Poenda. 4 minuten vertraging.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op 1 plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Cocos Beach.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kessler.
3: Oh, ik heb toch fijne muziek. Phil Collins en Rod Stewart.
4: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met Keihard, de ochtendshow met Jeremy aan.

0: Paradise, 103.1. Het is je dinsdagochtend. Lekker wakker worden met de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy Nellius Rood. Die lees je straks erbij over het laatste nieuws. Maar eerst... Soms dan val je met de neus in de boter. Er is zoveel te doen op ons mooie Douchy Corsao. Er wordt zoveel georganiseerd. Ja, de Kaya Kaya Art Week is gisteren begonnen. En daar hebben we zomaar eens even twee gasten hier in de studio. Bon dia, Amy Maria.
1: Ja, bon dia.
0: En je hebt iemand meegenomen en naast jou zit Isaac. Hey, goedemorgen.
2: Bon dia, Jeremy.
0: De een is organisator, de ander is kunstenaar. En dat komt mooi uit. Dat zijn eigenlijk twee kanten van het hele verhaal van de Art Week en de Otrobanda. Daar gaan we het vandaag over hebben. Amy, waar zou je per se mee willen aftrappen? Wat moeten de mensen nu als eerste weten? Want het is al dag twee vandaag.
1: Ja, nee, ze moeten gewoon komen. Gisteren was het superleuk. Drukker dan we hadden verwacht.
0: Ja.
1: Maar dit maandag is, weet je, een beetje... Je loopt een beetje rond. Niemand wil eigenlijk maandag uitgaan. Maar gisteren was het verbazend druk voor ons gevoel. En ja, het is een nieuwe area. Dus je voelt meteen een nieuwe energie, een nieuwe vibe. Kunstenaars allemaal blij, familie van hun waren ook bij. Dus ja, het was een hele goede start. Dus ik denk vandaag gaat nog een betere dag worden.
0: Als je die Art Week zou moeten omschrijven als één groot kunstwerk, hè? Wat zien we dan als je er doorheen loopt?
1: Wauw. Heel veel kleur.
0: Ja.
1: Heel veel connectie. En eigenlijk best wel abstract. Dus je ziet van alles. Je ziet, het is een mengelmoes van alles. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar ik denk... Ik heb in mijn hoofd dat ik heb het voor de 4e jaar gedaan. En elk jaar is het anders. Dus dit jaar is voor mij echt een nieuwe scale.
0: Wat is er anders dan?
1: Kijk, sowieso de area is anders. Maar we hebben heel veel nieuwe kunstenaars. En Isaac is ook één. En ik moet zeggen... Het is verbazend hoeveel... mooie werk deze kunstenaars hebben geleverd. En ze zijn eigenlijk voor het eerst aan het exposeren. Dus ik ben verbaasd. Het is een hele hoge kwaliteit aan kunst dit jaar. En vergeet u, we zijn een platform waar iedereen kan meedoen. Maar dit jaar moet ik zeggen van... Hey, dit is een nieuwe level. En hun hebben ook hun eigen eerste keer experience van Art Week. En in Otrobanda.
0: Ja.
1: Met hoe mensen in Otrobanda zijn. Iedereen, je loopt op straat. Iedereen praat met je. Het is heel anders dan gewoon ergens in een galerij staan. Dus ja, ik...
0: Ja, de beleving is er.
1: Ja.
0: En daar zorg jij mede voor, Isaac, hè? Als een van de kunstenaars. Ja, als je niet zo van de kunst bent, hè, dat kan. Sommige mensen hebben dat. Het is... er zit een heel verhaal achter. Maar als je dat niet bent, wat zou je tegen de mensen willen zeggen om toch naar Otrobanda te komen?
2: Het gaat ook vooral om een stukje storytelling en een stukje experience wat zich meebrengt. Omdat uiteindelijk kunst wordt gecreëerd met een reden. Het is een representatie van de dag van vandaag of wat de kunstenaar over wil gaan praten. En als ik heel eerlijk ben... Voor de coronaperiode was ik ook niet echt van de kunst. Ik kon het waarderen, maar ik verdiepte me er nooit echt in. En tijdens de coronaperiode, toen iedereen zijn eigen coronaval, om het even zo te zeggen. Toen begon ik me erin te verdiepen, begon ik te schilderen. En toen ging het ineens, hard en van het een kwam het ander. Dus ik geloof ook dat er is wel kunst voor iedereen. Er zijn verschillende soorten muziekstijlen. Iedereen houdt wel van een genre.
0: Ja.
2: En zo kan je dat ook met kunst in iedereen van een genre.
0: Natuurlijk. Ja, ja, of meerdere mixen. Is dat ook iets wat jij doet in jouw werk? Wat doe jij precies eigenlijk als kunstenaar? Wat zien we straks in de Otrobanda als mensen het huis gaan bezoeken?
2: Een combinatie van sculptuur en schilderijen. Dus ik schilder en ik heb ook nog sculpturen. En het zijn, hoe ik het creëer, zijn verschillende verhalen. Dus elk sculptuur heeft een eigen verhaal. En bij elke sculptuur past weer meerdere schilderijen. En nu speciaal voor Kaya Kaya heb ik een nieuwe sculptuur, een nieuw verhaal gecreëerd. Die heet Judy. Afgeleid van Judy Carcel. Dus kind van Curaçao. En zo heet het nieuwste sculptuur. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Is het groot? Is het klein? Omschrijven het is een klein beetje. Het teases een beetje. Ja?
2: Ik heb een keer gehoord van iemand die keek ernaar en die zei het lijkt als een guardian. Het is een figuur wat krachtig staat met de speer in zijn hand. En de speer die staat niet representatief voor gewelddadigheid of voor het aanvallen.
0: Nee.
2: Omdat als we kijken naar vroeger, een speer dat stond ook voor bescherming. Dat stond ook voor het providen, dus het kunnen leven voor je familie. En die Judy is eigenlijk gebaseerd op heel veel verhalen van Judy Garcels die naar Nederland gingen of naar andere plekken in de wereld. Om een toekomst op te bouwen. Niet alleen voor hunzelf, maar voor volgende generaties. En dat is ook wat onder andere wat mijn vader heeft gedaan. En daar is het ook deeltelijk op gebaseerd.
0: Ik merk maar weer, als je het verhaal weet achter de kunst, wat iemand probeert te vertellen, dan wordt het in één keer 1000 keer interessanter nog van wat je ziet en wat je meekrijgt. Heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. We hebben Amy en Isaac hier in de studio van Paradise FM over de Kaya Kaya Art Week. Zometeen, dame en heer, is er meer natuurlijk van jullie, hè?

0: Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Nou, dat gaan wij wel doen, zeker weten. Bij Paradise 103.1 hebben we het over de Kaya Kaya Art Week. We zijn nooit stil hier bij Paradise. We hebben Amy, Maria en Isaac hier te gast. Het is een bijzondere week waar heel veel gebeurt in Otrobanda. Het is een levende galerie, vol verhalen, kleuren, creativiteit. Men noemt het kunst, maar het is toch eigenlijk veel meer dan dat, Amy. Wat is het eigenlijk allemaal? Wat zien we allemaal? Wat is er allemaal te doen?
1: Nou, vandaag als je dus eigenlijk op onze social media gaat kijken, zie je een schedule met allerlei workshops dat gegeven gaan worden. Sommige zijn gratis, sommige moet je even een kleine contributie voor betalen en voor de materialen en weet je. Dus dat je ook een beetje een connectie krijgt met kunst. Ik bedoel, kunst is op heel verschillende niveaus. Je hebt visuele kunst, je hebt muziek, je hebt zang, je hebt van alles. Dus we hebben een beetje een mengelmoes gemaakt van een beetje van alles. Dus voor mensen die dan bijvoorbeeld de tamboe willen leren of een van die bepaalde instrumenten. Nou, dit komende week hebben we dat. We hebben ook, ik ga leren ook hoe je instrumenten moet maken. We hebben vanavond een workshop van Kabas. Dat je dus dat kan tekenen. Weet je, gewoon een beetje relaxen in een andere vibe. Maar we hebben ook heel veel kunstenaars die ook hun eigen workshops gaan geven. We hebben de Green Phoenix daar, die kan kettingen, et cetera, maken. Dus we hebben ook dingen voor iedere leeftijd.
0: Ja, voor iedereen die verschillende dingen leuk vindt, kun je wel wat vinden, hoop ik al zo. Is dat, waarom is dat zo belangrijk om dit soort activiteiten te doen? Heeft het iets te maken met verbinding of doing by learning?
1: Nee, het is meer met verbinding, maar we willen ook iedereen de kans geven om toch wel een beetje in aanraking te komen. Ik bedoel, ik had eigenlijk niks met kunst. Ik lieg. Ik danste vroeger, maar visuele...
0: Dat is ook kunst, zeker weten. Ja. Was je er goed in trouwens, of dacht je van, geen lange carrière?
1: Ja, nou, weet je, ik kreeg een blessure en toen was het, nee. Dus het was heel vroeg afgelopen bij mij, maar ik dans nog steeds. Ik vind het nog steeds iets dat mij blij maakt. Dus,
0: ja, goede energie in kwijt.
1: Mensen,
0: ja.
1: Als ze mij zien, dan worden ze ook blij. Dus dan heb je toch wel een bepaalde andere connectie met mensen.
0: Dat is waar.
1: Dus, maar hierdoor, Kaya Kaya, heb ik meer... I started to appreciate kunst. En ik niet alleen kunst, maar ook kunstenaars. Dus iedereen is verschillend. Iedereen ziet het op een bepaalde manier. En ik vind dat iedereen de kans moet krijgen om dit ook te voelen. Dus ik heb hartstikke veel gegroeid van hoe ik ben begonnen tot nu toe. Ook mede door alle kunstenaars. En ik denk dat die connectie ook heel belangrijk is met Curaçao. En zo kan je ook andere jongeren en ook oudere mensen leuk vinden. En ook triggeren, want je bent nooit te oud om te leren. En je bent nooit te oud om als eerste naar buiten te komen als een bepaalde kunstenaar.
0: Zie jij dat ook zo, Isaac?
2: Ja, zeker. Want daar kan ik me heel goed bij aansluiten. Ook in vinden, omdat net ook zei, voor de coronaperiode schulde ik niet. Had ik niet heel veel met kunst en deed ik niet heel veel daarmee. En tijdens COVID begon ik mezelf daarin te verdiepen en begon ik heel veel te gaan schilderen. Het begon eerst op sneakers en toen sneakers, passenjas, accessoires. En toen ging het verder naar doeken en echt sculpture werk. En dus daarom wil ik ook heel vaak aan andere mensen meegeven. Je kan veel meer dan je zelf denkt. Heel vaak weten we onze eigen potentie zelf niet, omdat we misschien nooit echt op onderzoek zijn gegaan, of onszelf niet echt hebben gepusht.
0: Ja, precies. Ja.
2: En dan kan je jezelf in iets nieuws vinden. Heel vaak lukt het de eerste of tweede of derde keer niet. Maar als je alleen maar een zaadje kan planten en je vindt het leuk en je probeert het maar vaak genoeg, dan je weet niet waar het van eindigt.
0: Ja, dat blijkt maar weer, want wij hebben hier een geweldige collega Vanessa Werkhoven en die heeft de kunst ook gevonden. Doet veel met AI, met nieuwe technieken. Dat is fantastisch wat ze maakt. Dus als je nergens experimenteert en aan begint, dan weet je het ook niet, hè? Ja. Nou kan ik je wel vertellen, ik heb het geprobeerd vroeger ook op de middelbare school. Niks geworden. Handvaardigheid, klasse. Ik heb 3 jaar lang geprobeerd. Ja. Ja, meneer Vrielink heette die zei, nee Jeremy, ga maar naar huis. Dus ik kom wel kijken. Ja. Amy, ik geef jou 1 avond op de Kaya Kaya Art Week. Hè? Dus je loopt daar rond, gewoon als bezoeker. En je mag maar kiezen uit 3 dingen. 1 kunstwerk, 1 plek, 1 moment. Je loopt daar rond, ik loop naast je. Waar gaan we naartoe?
1: Oh, wauw. Dit is moeilijk, hè?
0: Ja.
1: Hey. Ik bedoel, ik heb 30 kunstenaars die nu... Het is moeilijk. Nou,
0: nee, maar gewoon vanuit jouw persoonlijke visie. Hè? Ik bedoel, ze doen allemaal hun eigen unieke ding.
1: Kijk, weet je wat het is? De aarde is best wel klein. Dus eigenlijk op een dag kunnen we zoveel dingen zien. Maar ik ga sowieso even de brede straat in. eventjes, want het is de centrale plek van Otterbanne.
0: Ja.
1: Ik krijg een beetje gevoel van wat ik zie. En niet alleen maar kunst, maar ook audiovisuele dingen. En daarna loop ik gewoon de Sebastopolstraat in en dan ga ik richting Sebastopolplein. Waar ik dus IJzer ga vinden. Maar niet alleen maar IJzer, maar genoeg iets van 6 of 7 kunstenaars die daar staan. En dan heb je al een gevoel van de entertainment, weet je. Dan krijg je iemand langs de straat die dus een gitaartje speelt. En even met jou interactief mee gaat doen. En dan lopen we naar de San Martinus van Otterbanne.
0: Ja.
1: Ik krijg een beetje het gevoel van wat ik zie. En niet alleen maar kunst, maar ook audiovisuele dingen. En daarna loop ik gewoon de Sebastopolstraat in. En dan ga ik richting Sebastopolplein. Waar ik dus IJzer ga vinden. Maar niet alleen maar IJzer, maar genoeg iets van 6 of 7 kunstenaars die daar staan.

0: binnenplaats. Er is eten, er is drinken, muziek, kunst, heel veel kunst.
1: Ik hoor het al, we moeten er naartoe en we kunnen gewoon niet kiezen. Nee. Dat is gewoon...
0: Even voorlangs komen.
1: Dames en heren, even kijken jullie, kijk elkaar recht in de ogen aan. Jullie krijgen nu 20 seconden voor de eindpitch. Waarom moeten we naar de Kaya Kaya Art Week, Isaac?
2: Waarom moeten we gaan? Omdat het veel meer is dan alleen kunst. Want uiteindelijk Kaya Kaya draait ook voor het opknappen van de buurt.
1: Kijk.
2: Het gebouw waar Sebastopol, waar ik dan zelf in zit, het gebouw van 1744. Al 60 generaties nu in dezelfde familie. Het was 20 of 40 jaar was het gesloten geweest. En voor Kaya Kaya, als ik me niet vergis, was het opengezet. Nu is er een aanloop en de mensen die daar komen, de bezoekers, die zien het gebouw en die ervaren het gebouw. De oudheid ervan.
1: Prachtig.
2: Dus ja, dat is geen wat ik echt veel mensen wil meegeven. Het drijft veel meer dan kunst. Het is echt voor het opknappen van de buurt en het aantrekkelijk maken.
1: Oké, jij daar aan de andere kant van de radio niet luisteren, maar er gewoon naartoe gaan, dan ervaar je het.
0: Ja.
1: Amy, Isaac, dank jullie wel. En heel veel succes nog deze week.
0: Dank je wel, en ik zie je.
2: Ja.
1: Zeker weten. Zing.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Lekker te laat, maar voor het nieuws is het nooit te laat. Het is 8:57. Nelly Rossa heeft het allemaal verzameld. Bon dia.
5: Bon dia. Op Samen is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. En Curaçao ontvangt deze week een grote handelsdelegatie uit Panama. Meer dan 70 Panamese ondernemers en vertegenwoordigers komen naar het eiland onder leiding van minister van Handel Julio Molto. Het 3 dagen durende bezoek moet de economische banden tussen beide landen weer aanhalen. En internationaal nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is het satirische computerspel Number 10 Full Confidence een gigantische hit. In de game kruipen spelers in de huid van de Britse premier met als enige doel zo lang mogelijk overeind blijven tussen chaos, schandalen en idiote dilemma's. Winnen is niet mogelijk. Uiteindelijk wordt elke speler ontslagen. De maker liet zich inspireren door de politieke chaos in Westminster van de afgelopen jaren. Gamers en ambtenaren noemen de game verslavend, herkenbaar en doordrenkt met typische zwarte Britse humor.
6: Dat was hem.
5: Dat was hem.
6: Zo, potverdorie zeg. Ben ik wel heel nieuwsgierig eigenlijk. Donkere Britse humor is eigenlijk wel heel erg leuk.
5: Is heel erg leuk. Maar je kan je voordoen als Johnson, Stormer of Sunak. Vroeg of laat eindigt elke speler met pek en veren op straat.
6: Dankjewel, Nelly.
7: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: De dagelijkse vertragingen, noemenswaardig 10 minuten vertraging. Zeker over een kilometer op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Kaya Gamavan tot de Pampunaweg. Op de andere plekken minder dan 3 minuten, dus lekker doorrijden maar op Hato. Geen vertragingen.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar.

0: beste Sting en de Police. Wij zijn je vrienden in de ochtend in Paradise 103.1. De vernieuwde ochtendshow met Jeremy en Nelly. En natuurlijk praat hierbij over wat er allemaal op je eigen eiland gebeurt. Maar ook wat er in de kranten staat. En zometeen bellen we met een Curaçao's atleet. Er is wat te vieren namelijk.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nel, wat heb jij gezien in die krant toen je de pagina's opensloeg vanochtend? Wat wil je per se delen? Wat moet iedereen weten vandaag?
2: Nou, dan kan ik het weer dicht slaan.
0: Oké, nou stop maar dan.
2: Maar er was dus vorige week was er een klinische conferentie in het CMC ziekenhuis over suicidaliteit. En dat trok wel een record aantal lokale zorgverleners.
0: Over wat?
2: Over zelfmoord.
0: Oh.
2: En de lezing werd verzorgd door psychiaters Gilbert Thomas en Connie Meijer. En georganiseerd door de NASCO. Ja. En tijdens de conferentie blijkt dus dat zelfmoord op Curaçao een gevoelig en ook vaak gestigmatiseerd onderwerp is. Dat soms als ongeluk wordt weggezet. En het verschijnsel wordt in de krant beschreven als een proces met herkenbare fasen van passieve doodswensen tot concrete voorbereidingen en pogingen. Maar zorgverleners moeten dus scherp differentiëren tussen langdurige risicofactoren. Dat zijn dan psychische stoornissen of isolement. Of een acute triggers. En dat zijn dan plotselinge stress of impulsiviteit. En daarbij moet zelfdoding moet dus bespreekbaar worden gemaakt. Voor zorgverleners is het belangrijk dat ze een open, niet oordelende houding hebben. En ook vraagt dus de zorg om een multidisciplinaire aanpak. Nou, dat staat dus in de krant. Het is wel heel erg interessant voor huisartsen, psychologen en verpleegkundigen. Want vroege signalering is dus belangrijk hierin.
0: Nou ja, vooral niet alleen voor die mensen, voor iedereen, ook in je familie, in je naaste omgeving. Als je ook maar iets merkt, durf het bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Mijn vader die heeft heel lang ook problemen gehad. Die leeft niet meer inmiddels, maar had ook een doodswens. En door zoveel te praten, begreep ik het ook. Uiteindelijk. Maar in Nederland was dat destijds nog. Maar hij kreeg geen euthanasie, dus wat doe je dan? Dat is lastig hoor, dit allemaal, dit hele verhaal. Dus ik vind goed dat dit soort dingen georganiseerd worden.
2: Maar jouw vader had een doodswens vanwege een ziekte?
0: Deels lichamelijk, deels geestelijk. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en wat moet je dan, hè? Dus ik kan hem als zoon eigenlijk alleen maar begrijpen. Als je maar bespreekbaar maakt. Dus dat wil ik iedereen aanraden. Hoe moeilijk het ook is als je iets merkt bij een familielid, en dat kun je gewoon door een hele simpele open vraag te stellen. Nou ja, praat. En ook al is er ontwijking, zeg maar, in het begin. Als je dat een paar keer doet, nou, dan gaat iemand erover nadenken. Misschien wil ik daar toch iets over zeggen. Dus dat is in ieder geval mijn ervaring. Dus oké. Ja, moeilijk onderwerp, ja. Wat nog meer?
2: Ja, daar is zo'n zware.
0: Ja, iets luchtigs dan maar, hè?
2: Dan is het moeilijk om nog over iets anders te hebben. Als je op Curaçao een ongeluk krijgt door een slecht onderhouden weg, dan vergoedt de overheid de schade netjes. Dat zegt minister Charles Cooper van de Ruimtelijke Planning, oftewel VVRP. En hij reageert daarmee op een recente uitspraak op Sint Maarten, waarbij het land dus door de rechter veroordeeld werd tot het betalen van ruim $44.000 aan een Amerikaanse toeristen, want zij liep ernstig letsel op toen ze 's nachts in een gat viel in de weg. En volgens Cooper is er op Curaçao in zulke situaties niets nieuws onder de zon. Als het eiland schuld heeft aan een ongeval, dan wordt de schade vergoed. Het is nog nooit tot een rechtszaak gekomen, zei hij. Het wordt altijd wel opgelost en soms dan kan CTB ook bemiddelen, of dan bieden ze weer een vakantie weer aan.
0: Jeetje.
2: En dat gaan mensen meestal wel mee akkoord. Of het wordt altijd wel buiten de rechter om afgehandeld. Dat is dan wat Cooper zegt.
0: Ja, ja, de wegen, hè, we rijden er dagelijks overheen. En de trottoirs, als die ergens zijn, het moet veilig zijn. Ik heb eigenlijk wel een vraag hierover. Misschien moeten we daar iets voor regelen. Een belletje of zo voor morgen in de ochtendshow. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, als er dus wegen gelegd worden, gaten in de wegen, hoe wordt het hersteld? Hoe worden wegen gemaakt? Weet jij dat? Heb je je ooit verdiept in de techniek achter wegen aanleggen? We gaan er maar vanuit dat ze er zijn.
2: Mm-hmm. Ik heb alleen maar vragen en ik hoop. Met vragen bedoel ik meer van. Want wat je vaak ziet is dat een weg heel snel, als het wordt gerepareerd of als het wordt weer een nieuwe asfaltlaag overheen komt, dat het best wel binnen snelle tijd, dat er weer gaten in de weg zijn. En er wordt al jaren gezegd van ja, moeten we dan geen andere, betere toplaag gebruiken? Nou, dat zijn de vragen die ik heb. Van, is het inderdaad zo dat we expres goedkoop materiaal gebruiken, zodat die bedrijven weer gewoon opdrachten krijgen?
0: Oh, ja, zo zou je het ook kunnen stellen. Ja. Wow. Nelly met het krantenoverzicht. Het laatste nieuws inderdaad hier tentoongespreid in de vernieuwde ochtendshow van Paradise FM. 103.1, Jeremy en Nelly. Tot aan 10 uur hier met Third World and Now That We...

0: alles door elkaar doen, hoor. Dat mag ook, maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Zo zie je maar weer, al het nieuwe, al het goede, dat heeft even tijd en aanloop nodig. Ja, Terrence, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen.
0: Jouw aanloop heeft iets meer tijd gekost om medailles te winnen, toch?
1: Dat zeker, ja, dat zeker, ja.
2: Paradise FM.
0: Aan de telefoon, Terrence Agar heeft een atletiek in Birmingham afgesloten, het EK daar, met maar liefst 2 bronzen medailles. Eerste was er met bronzen Nederlandse gemengde 4x400 meter. Daarna nog een derde plek met de mannenploeg, de 4x400. En ja, hey, voor de 36-jarige op Curaçao geboren atleet zijn het zijn eerste WK medailles. En dat maakt het extra bijzonder, want Terrence heeft een zware periode in zijn carrière opnieuw de weg naar dus het internationale podium gevonden. En daar willen we je mee feliciteren, Terrence. Fabien!
1: Dank u wel.
0: Zo, wat dank een prestatie, man. Hoe trots moet jij op jezelf zijn?
1: Ja, nee, ik ben heel trots. Ik ben echt blij dat ik het weer zo ver heb geschopt en dat ik weer na lange tijd weer op het hoogste podium sta. Dus ik kan niet klagen. Alleen maar trots.
0: 2 bronzen medailles op 1 EK, dan nog in 2 verschillende estafette-teams. Als je nu even uit die wedstrijdmodus stapt, hè, wat betekent dit dus persoonlijk verder voor jou?
1: Wel een bevestiging dat ik het. Weet je, dat het is wel mogelijk als je jezelf echt ervoor zet. Mm-hmm. Als je mentaal jezelf voor een doel neerzet en als je dat wil gaan halen, weet je, is het allemaal mogelijk. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik heb gewoon ervoor gezorgd dat ik mentaal weer gewoon goed ben. En de sport waarvan ik zoveel hou, dat ik het toch. Weet je, als ik morgen besluit om te stoppen, dan heb ik het op een mooie manier kunnen afmaken.
0: Oh, ja, zeker. Zeker naar ook wat je hebt meegemaakt. Ik heb hier meerdere keren ben teruggekomen. Momenten dus waarop het ook anders had kunnen lopen. Het is een. Wat doet dit met je? Was er tijdens dit EK een moment waarop je dacht: ja, hiervoor heb ik het dus allemaal gedaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Zeker na het behalen van de bronzen medaille, dan komt het besef wel binnen.
0: Ja.
1: En dan denk je ook wel, ja, weet je, het is hem allemaal wel echt waard geweest. Weet je, de vroege ochtend en af en toe de twijfels en toch doorbijten en in jezelf blijven geloven. En allemaal om, voor dit moment eigenlijk. Want dan sta je daar en dan weet je van, weet je, ik heb er echt alles aan gedaan om hier te staan. En hoe mooi is dat?
0: Nou, heel mooi. Ja. En dan die bal in de finale, de 4x400, 2,59, 4900, slechts 3/10 achter Groot-Brittannië, nog in 1/2 seconde achter Italië. Ja, dan zit je zo dicht bij zilver en goud. Hè. De trots overheerst, dat hoor ik al, vanwege de bronzen medaille. Of denk je dan toch stiekem, jongens, hier had ik nog misschien iets hoger kunnen staan?
1: Nou ja, weet je wat het is? Het niveau is zo hoog tegenwoordig, zelf op Europees niveau. Mm. En we hadden het ook wel hier over in het begin. We zeiden, we wisten ook al dat het zou ons niet verrassen als we goud winnen. Maar het zou aan de ene kant ons ook niet verrassen als we 5e plek zouden worden of 6e plek. Het is allemaal zo dicht op elkaar. Dus, en we wisten ook dat de Britten het ons heel moeilijk gaan maken en de Italianen ook. Het is zo gegaan. Dus we hebben een bronzen medaille gewonnen. Het voelt wel als goud. En we vieren dit gewoon. We zijn ook echt gewoon blij. En zeker ook voor Lee Marvin.
0: Ja, natuurlijk, man. Het is een prestatie en daar mag je trots op zijn. We feliciteren nogmaals van harte. Je bent nog heel even in Nederland. Je hebt nog wat wedstrijden op komst, geloof ik.
1: Ja, ik heb nog 2 wedstrijden en dan gewoon om het seizoen langzaam af te bouwen. En dan in september dan kom ik terug naar Curaçao.
0: Heerlijk vooruitzicht, heerlijk, heerlijk. Geniet er nogmaals van, laat het even goed in je lijf landen en gebruik die energie voor de komende wedstrijden.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Terrence Agar van Paradise, 103.1. Wat een prestatie van onze Curaçaoenaar. En dit is Mary J. Blige en Family Affair in de ochtend.

0: Met By Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt By Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad.

9 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao ontvangt deze week meer dan 70 ondernemers en vertegenwoordigers uit Panama. De delegatie staat onder leiding van minister van Handel en Industrie, Julio Molto. Tijdens het driedaagse bezoek bespreken ministers en ondernemers handel, voedselzekerheid en betere verbindingen. Na afloop ondertekenen beide ministers een intentieverklaring om de samenwerking na ruim 14 jaar te versterken. Op Curaçao zijn in de eerste helft van 2026 6.682 verkeersongevallen geregistreerd. Daarbij raakten bijna 2.000 mensen gewond en vielen 7 doden. Onoplettendheid van bestuurders speelde bij 94% van de ongelukken een rol. De Caracasbaaiweg, Franklin D. Rooseveltweg en Schottengatweg Noord zijn de gevaarlijkste wegen. Dan nog internationaal nieuws. Ja, 21 heeft twijfels over brede steun voor de begroting. Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat de inzet van de linkse partij Pro haak staat op die van Ja 21. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. Ja 21 en de SGP onderhandelen samen met minister Eelco Heijnen. Donderdag praten ze verder. Volgende week dinsdag doet ook de BBB mee. De Britse premier Andy Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne volledig blijft steunen. Rusland heeft het VK gewaarschuwd voor gevolgen na berichten over Britse drones bij aanval op Russisch grondgebied. Het Britse ministerie van Defensie heeft dat niet bevestigd. Het VK wil dit jaar 150.000 drones leveren. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor artikelen in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Ook de Telegraaf en NRC verwachten een boete en willen die aanvechten. Volgens de inspectie maakten de kranten publieksreclame voor receptmedicijnen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
6: Jeremy Kesseler.
8: Je ochtend loopt lekker door met Bill Withers en Billy Joel.

0: Daar gaan we vanuit, gemakshalve waren. En anders zorgen er wel voor dat het verdorie een heerlijke dag wordt met Bill Withers en Lovely Day. Op je dinsdagochtend, Paradise, nog een uur lang de vernieuwde ochtendshow met Jeremy en Nelly. Zometeen het Lora-woord van de dag. Gisteren was het Lek Mary, hè? Iets wat je naar de keel grijpt in je dromen,
1: ja.
0: In je slaap. Oeh, eng. Ik ben benieuwd waar je dadelijk mee komt, Nel. Ik ben heel benieuwd wat ik mag leren vandaag hier in het Papiaments. En nou ja, de beste muziek ooit gemaakt zorgt er dan voor dat ik denk ik dat allemaal aan kan, want ik vind het best spannend soms. Ja, ik ben natuurlijk iemand die vanuit Nederland is overgekomen en de taal ook machtig wil maken. En dan ben ik blij dat jij mij wil helpen, Nel, met het Lora-woord van de dag. Wordt erg op prijs gesteld, zeker weten. De muziek spelen we ook. Er is vandaag weer een lekker diner voor twee te winnen. Zometeen alle details. Want het is me toch een lekkere partij voedsel die jij kunt gaan naar binnen werken. Als je hem vandaag tenminste wint. Ja, ik heb zometeen het fragment voor. Dus blijf in Paradise. 103 met 1. Maar nu Paulina Rubio onderweg.

0: Pink, Walk Me Home, hand in hand door je dinsdagochtend.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Neem mij eens even mee, lieve Nelly Rossa. Want het is mij aan het hart om de papiemensen taal te leren. Als, Hollander hier op het eiland, ben ik benieuwd wat ik kan leren om mijn dagelijks leven eigenlijk wat makkelijker te maken. Of kom je weer met een woord als gisteren, als lekmerrie, waar ik eigenlijk geen bal aan heb?
2: Ja, helaas. Het is de tweede. Je hebt er niks aan deze, maar het is wel leuk om te weten.
0: Oké, vertel.
2: Giambo bieu abol benawea. Dit is een gezegde.
0: Giambo soep?
2: Ja,
0: oké, jambo.
2: Okra soep?
0: Die ken ik niet. Okra soep?
2: Dat slijmerige.
0: Oh ja.
2: Maar dat is giambo.
0: Giambo.
2: Bieu. Bieu is oud.
0: Giambo bieu.
2: Abolbe nawea. Dat betekent dus dat de oude giambo is dus weer in de pan terechtgekomen. En dat betekent eigenlijk dus dat als oud-geliefden hun relatie opnieuw een kans geven.
0: Ik vind de uitleg inderdaad mooier, maar ik vind het moeilijk te onthouden inderdaad. Ja, als je nou mij vraagt om het keer helemaal opnieuw weer uit te spreken, dan...
2: Dat is niet erg. Nee. Maar ik vind het wel leuk hoe ze het hebben gedaan met Giambo, dat het natuurlijk dat plakt. En
0: ja.
2: Die oud-geliefden kunnen elkaar niet loslaten en die hebben elkaar dus weer gevonden.
0: Ah. Ja, ze zeggen dat je een soulmate hebt op de wereld. En dat die soulmate soms ook helemaal op het einde van je leven in één keer daar kan zijn. En die plakt dan ook dus eigenlijk aan je. Het lot is onvermijdelijk.
2: Nou, die mag wel eerder komen hoor, dan aan het eind van mijn leven.
1: Je start hier.

Stop Me Now. Doen we ook niet. Het laatste nieuws vanaf je eigen eiland wordt zometeen voor je op een rij gezet door onze Nelly. Jimmy Neal is ook van de partij. En die ene hit van Bruce Hornsby. Maar daar had hij nog een paar mannen extra bij geregeld.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Die ene hit van Bruce Hornsby, maar daar had hij nog een paar mannen extra bij geregeld.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad.

0: 15.
1: Aqualectra schakelt opnieuw. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Nutsbedrijf Aqualectra moet vandaag opnieuw schakelen vanwege een kwetsbare stroomvoorziening. Door een gebrek aan machinecapaciteit en een sterke afname van de wind vannacht draaien de windmolens op een minimumniveau. Hierdoor hebben de accu's ook niet kunnen opladen. Om het stroomnet in balans te houden, wordt er vanochtend vroeg begonnen met het gefaseerd uitschakelen van wijken. Als de omstandigheden niet verbeteren, kan het zijn dat sommige klanten meerdere keren volgens het schakelsysteem zonder stroom komen te zitten. De stroomuitval duurt maximaal 3 uur achter elkaar, zegt Aqualectra. En wijken die mogelijk getroffen worden zijn onder andere Wijs, Rancho, Mahuma, Schelpwijk, Tonicunchi, Barboquet en Scherpenheuvel. Ook delen van Cerulora en Santa Rosa kunnen worden getroffen. En marinebasis Parera staat woensdag 9 september volledig in het teken van erkenning en waardering. Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Walter Hansen, organiseert die dag samen met de Vereniging Veteranen Curaçao de jaarlijkse Veteranendag. Het evenement is speciaal bedoeld voor alle Nederlandse militairen die op Curaçao wonen en zijn ingezet tijdens oorlogssituaties of vredesmissies. Het programma duurt van 9:45 ochtends tot 2:30 middags. En veteranen die hierbij aanwezig willen zijn, moeten zich van tevoren aanmelden. Dat kan tot uiterlijk zondag 6 september. Voor meer details, kijk op de website van Paradise FM of in de Paradise FM-app.
0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais. Alsjeblieft.
4: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
0: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
5: Toen Bruce Hornsby de range vroeg voor die hit, toen werd het een hit.

0: Heerlijk is dat, deel 2 van je ochtend die zonder twijfel begint. Jimmy Neal. Ik heb er overigens ook geen twijfel over dat je de volgende prijs echt wel wil omarmen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Er is een tegoedbon te waarde van 500 piek te winnen van Loods 1 vandaag in de Muziekquiz. Dus let op, ik heb het fragment voor je. De eerste keer dat we hem vandaag laten horen, hij is ultra kort. Straks na 10 uur bij Joris natuurlijk nog een keer, bij Pepijn, bij Marissa, bij Vanessa. Die belt dan vanmiddag jou misschien wel terug als je het antwoord hebt ingezonden via de vernieuwde Paradise FM app die je downloadt in je App Store. Of je hebt hem natuurlijk gewoon op je telefoon staan, dat kan ook. En anders app je naar 675-1031. Dit is de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: En die is lekker kort, maar krachtig. Stuur dat in. Titel en artiest. Welke intro hoorde je? Welke plaat? Welke artiest? 675-1031. Stuur het bericht via de Paradise FM app. Daar lees je natuurlijk ook het laatste nieuws. De playlists, programmering en veel meer. Dus dat ding, dat moet je hebben. Nou, wie weet win je vandaag wel die muziekquiz, hè?
1: Ja.

En alles komt het einde. Zo ook de ochtendshow voor vandaag. De vernieuwde ochtendshow. Jeremy en Nelly hier tussen 6 en 10 in de ochtend op Paradise 103.1. Sinds gisteren, 17 augustus. Dat betekent stuivertje wisselen met Joris Reren. Die hoor je zo meteen na 10 uur. Speelt de muziekquiz, draait de beste muziek natuurlijk voor je in deel 2 van je ochtend. Met onder meer Robbie Williams en Madonna. En dit is nog Trance Train Darby op Paradise. Sweetheart.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Aqualectra schakelt vandaag opnieuw wijken uit om het stroomnet in balans te houden. Door weinig machinecapaciteit en minder wind draaien de windmolens nauwelijks. Ook de accu's zijn niet opgeladen. De stroomuitval duurt maximaal 3 uur. Sommige klanten kunnen vaker zonder stroom zitten. Mogelijk getroffen zijn onder meer Eland, Wijs, Rancho, Mahuma, Muizenberg, Sint-Jacob en Scherpenheuvel. Op marinebasis Parera wordt woensdag 9 september de jaarlijkse Veteranendag gehouden. Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Walter Hansen, organiseert de dag samen met de vereniging Veteranen Curaçao. Nederlandse militairen op Curaçao die zijn ingezet tijdens oorlogen of vredesmissies kunnen zich tot uiterlijk zondag 6 september aanmelden. Een bevestiging is nodig als toegangsbewijs. Dan nog internationaal nieuws. De Britse premier Andy Burnham zegt dat het Verenigd Koninkrijk Oekraïne voor 100% blijft steunen. Rusland heeft het VK gewaarschuwd voor gevolgen na berichten dat Britse drones zouden zijn ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Het Britse ministerie van Defensie heeft dat niet bevestigd. Ja, 21 heeft twijfels over brede steun voor de begroting. Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat de inzet van de linkse partij Pro haak staat op die van Ja 21. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. Ja 21 en de SGP onderhandelen samen met minister Eelco Heijnen. Donderdag praten ze verder. Volgende week dinsdag doet ook de BBB mee. DPG Media gaat in beroep tegen boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor artikelen in het AD en de Volkskrant over Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. Ook de Telegraaf en NRC verwachten een boete en willen die aanvechten. Volgens de inspectie maakten de kranten publieksreclame voor receptmedicijnen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook één van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris weer.
3: Hey, zeg van harte goedemorgen. Madonna is hier. Holiday. Paradise.

Williams, 103.1 FM, van harte goedemorgen Paradise op deze druilerige dinsdagochtend. Ja, het is echt krankzinnig. Weet je, heb je die film gezien met de Minions, dat ze de maan hebben gestolen? Dat Dr. Gru, die had de maan toen gestolen. Nou, zoiets is er nu aan het afspelen achter mij, als ik naar buiten kijk. Normaal kijk ik dan over de brug heen, over de grote brug die Poena met Otcabanda verbindt. Zie je daar de auto's overheen rijden. Zo prachtig uitzicht vanuit onze studio. Maar het is nu zulk slecht weer achter mij dat het gewoon echt lijkt alsof iemand de brug heeft gestolen. Alsof Gru naar Curaçao is gekomen met zijn space shuttle en de brug heeft meegenomen. Veel regen dus, veel bewolking. Dus de zonnepanelen die zullen het ook wel niet zo lekker doen vandaag. En dan gaat tot overmaat van ramp Aqualectra ook nog eens een keertje schakelen vandaag. Ajajaj. The perfect disaster, daar kunnen we wel van spreken. Maar niet als je de radio op 103.1 laat staan. De zon door je speakers. Amy Winehouse zometeen. Back to

Eyes and Tears for Fears. Op deze dinsdagochtend, de tweede dag van de nieuwe programmering van Paradise. Met nieuw in de ochtend, Jeremy Kesseler. Hij maakt je elke dag wakker van 6 uur 's ochtends tot 10. En daarna alweer, jongens, weer. Ja, leuk dat je me aan hebt staan met heel veel fijne muziek om die ochtend door te komen. Ed Sheeran zo direct, I See Fire, naar deze van G.

0: Ed Sheeran, Ceasefire. Op Paradise zometeen nog weer fijn sopje dinsdagochtend van Dan Hartman, Thalia en ook de Steve Miller Band komt eraan.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: duurder. De zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: Als de omstandigheden niet verbeteren, kan het zijn dat sommige klanten meerdere keren volgens het schakelschema zonder stroom komen te zitten. Volgens Aqualectra duurt de stroomuitval maximaal 3 uur achter elkaar en de wijken die mogelijk getroffen worden zijn Cerro Molina, Scherpenheuvel, maar ook delen van Nieuwe Haven, Cerro Lora en Santa Rosa. En marinebasis Parera staat op woensdag 9 september volledig in het teken van erkenning en waardering. Op die dag vindt dan namelijk de jaarlijkse Veteranendag plaats. Dit wordt georganiseerd samen met de Vereniging Veteranen Curaçao en Defensie. Het evenement is speciaal bedoeld voor alle Nederlandse militairen die op Curaçao wonen en zijn ingezet tijdens oorlogssituaties of vredesmissies. Het programma duurt van 9:45 ochtends tot 2:30 middags. Veteranen die hierbij aanwezig willen zijn, moeten zich van tevoren aanmelden. Voor meer details en over hoe je je moet aanmelden, kijk dan op de website van ParadiseFM.cw of in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de
2: dag
1: uit volle
2: boord.
1: Nu, Joris Weer.
2: Yes, buenos dias, Thalia. Zometeen naar deze van Dan Hartman.

Miracle. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Nutsbedrijf Aqualectra moet vandaag opnieuw schakelen vanwege een kwetsbare stroomvoorziening. Door een gebrek aan machinecapaciteit en een sterke afname van de wind draaien de windmolens op een minimumniveau. Hierdoor hebben de accu's ook niet kunnen opladen. Om het stroomnet in balans te houden is er vanaf vanochtend vroeg begonnen met het gefaseerd uitschakelen van wijken.

Zomer op je radio. Het is Thalia op Paradise 103.1 FM. Dan wel alleen op je radio vandaag. Hè. Het is een klein beetje een dreigende dinsdag. Dreigend omdat de stroom ieder moment kan uitvallen. Hè. Aqua Lectra is weer aan het schakelen, geblazen vandaag. Ja, en het is een beetje een dreigend weerbeeld. Grijs, grauw en veel nattigheid wordt vandaag voorspeld. Paradise en Steve Miller met nu.

Shakira met haar pamfluit. Whenever, wherever. Op deze dinsdagochtend 103.1 FM. Goed dat je hem aan hebt staan. Lekker veel muziek voor tijdens het werk. Weet niet wat je aan het doen bent. Lekker aan het pennen of aan het rondrijden. Madness hoor je nu.

0: Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Aqualectra schakelt vandaag opnieuw wijken uit om het stroomnet in balans te houden. Door weinig machinecapaciteit en minder wind draaien de windmolens nauwelijks. Ook de accu's zijn niet opgeladen. De stroomuitval duurt maximaal 3 uur. Sommige klanten kunnen vaker zonder stroom zitten. Mogelijk getroffen zijn onder meer Eland, Wijs, Rancho, Mahuma, Muizenberg, Sint-Jacob en Scherpenheuvel. Op marinebasis Parera wordt woensdag 9 september de jaarlijkse Veteranendag gehouden. Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Walter Hansen, organiseert de dag samen met de vereniging Veteranen Curaçao. Nederlandse militairen op Curaçao die zijn ingezet tijdens oorlogen of vredesmissies kunnen zich tot uiterlijk zondag 6 september aanmelden. Een bevestiging is nodig als toegangsbewijs. Dan nog internationaal nieuws. Russische droneaanvallen hebben het bezoek van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, aan Kiev verstoord. Prévot en zijn Oekraïense ambtgenoot Andriy Sibiha moesten hun overleg voortzetten in een schuilkelder. België heeft tot nu toe 4,4 miljard euro uitgegeven aan steun voor Oekraïne. De Zweedse betaaldienst Klarna verlaagt zijn omzetverwachting door ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Het aandeel verloor in New York ruim 19%. Klarna verwacht dit jaar 4,1 tot 4,2 miljard dollar omzet tegen 4,3 miljard eerder. Havenarbeiders in 6 Duitse havens houden sinds maandagavond een staking van 24 uur uit protest tegen het loonbod van hun werkgevers. De vakbond Verdi eist 8,2% hogere uurlonen. De werkgevers bieden 5,1%. De staking veroorzaakt geen merkbare extra drukte in de Rotterdamse haven. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wat

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu, Joris Leer.
4: Van harte goedemorgen, Michael Bublé zometeen naar deze van King.

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Van harte, goedemorgen. Op je dinsdagochtend. Ik heb wat leuks voor je, namelijk een waardebon van Loods 1. Ter waarde van 500 guldens, maar liefst. Die kun je daar gaan besteden aan iets prachtig moois. Voor in je woonkamer of slaapkamer of nou ja, bijkeuken, wat mij betreft. Kan voor jou zijn, luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, wat is dit ook alweer? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. John Mayer, zometeen Perfectly Lonely. Eerst de Google Dolls, Iris.

Philanthropist of the Year. Ja, voor zijn aandacht voor het werk voor veteranen, deze John Mayer. Is er maar druk mee, hoor. The Perfectly Lonely op Paradise 103.1. Deze druilerige dinsdagochtend. Zometeen naar Bruno Mars. Eerst heel toepasselijk deze ochtend. German Jackson en Pia Zadora, When the Rain

0: Dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: 12.
1: Aqualectra moet weer schakelen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Nutsbedrijf Aqualectra moet vandaag opnieuw schakelen vanwege een kwetsbare stroomvoorziening. Door een gebrek aan machinecapaciteit en een sterke afname van de wind draaien de windmolens op een minimumniveau. Hierdoor hebben de accu's ook niet kunnen opladen. Om het stroomnet in balans te houden is er vanaf vanochtend vroeg begonnen met het geforceerd uitschakelen van wijken. Als de omstandigheden niet verbeteren, kan het zijn dat sommige klanten meerdere keren volgens het schakelschema zonder stroom komen te zitten. Volgens Aqualectra duurt de stroomuitval maximaal 3 uur achter elkaar en de wijken die mogelijk getroffen worden zijn Cerro Molina, Scherpenheuvel, maar ook delen van Nieuwe Haven, Cerulora en Santa Rosa. En marinebasis Parera staat op woensdag 9 september volledig in het teken van erkenning en waardering. Op die dag vindt dan namelijk de jaarlijkse Veteranendag plaats. Dit wordt georganiseerd samen met de Vereniging Veteranen Curaçao en Defensie. Het evenement is speciaal bedoeld voor alle Nederlandse militairen die op Curaçao wonen en zijn ingezet tijdens oorlogssituaties of vredesmissies. Het programma duurt van 9:45 ochtends tot 2:30 middags. Veteranen die hierbij aanwezig willen zijn, moeten zich van tevoren aanmelden. Voor meer details en over hoe je je moet aanmelden, kijk dan op de website van ParadiseFM.cw of in de Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM.
2: Ja, deze goede dinsdagochtend hoor je Simply Red op je radio. Paradise.

vandaag uit volle borst. Dat doe je met de muziek van Paradise. Blondie, was dat? Maria. Lekker meeluisteren. Dat doe je tegenwoordig via de gratis Paradise FM app. Heb jij die al op je telefoon? Gratis te downloaden in de Google en de Apple App Stores. Je kan luisteren uiteraard naar Paradise of Paradise FM non-stop of Paradise Latin. Alle themakanalen staan erin. Of je gaat lekker naar de radio kijken. Kun je op de webcam kun je meegluren in de studio. Of je gaat het nieuws lezen. Afijn, alles kan in de nieuwe Paradise FM app te downloaden in jouw App Store. Mark Anthony zometeen naar deze van Spendo Bellen.

Zomers, Mark Anthony op Paradise, 103.1 FM. Zometeen hier onze grote man Pepijn Bierenbroodspot met zijn 3,20 meter. Past hij net door de deur van de studio.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrevin.
2: Exactement.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verandering.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Aqualectra schakelt vandaag opnieuw wijken uit om het stroomnet in balans te houden. Door weinig machinecapaciteit en minder wind draaien de windmolens nauwelijks. Ook de accu's zijn niet opgeladen. De stroomuitval duurt maximaal 3 uur. Sommige klanten kunnen vaker zonder stroom zitten. Mogelijk getroffen zijn onder meer Eland, Wijs, Rancho, Mahuma, Muizenberg, Sint-Jacob en Scherpenheuvel. Op marinebasis Parera wordt woensdag 9 september de jaarlijkse Veteranendag gehouden. Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Walter Hansen, organiseert de dag samen met de vereniging Veteranen Curaçao. Nederlandse militairen op Curaçao die zijn ingezet tijdens oorlogen of vredesmissies kunnen zich tot uiterlijk zondag 6 september aanmelden. Een bevestiging is nodig als toegangsbewijs. Dan internationaal nieuws. De AEX-index is dinsdag 0,7% lager gesloten op 1107,32 punten. Vooral chipbedrijven verloren terrein. ASMI, BESI en ASML daalden tot 6,7%. Beleggers letten ook op het Midden-Oosten. Brentolie steeg boven de $90 per vat. Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen deze week tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft het verbod op wateronttrekking voor 3 avonden en nachten versoepeld. De sector zegt dat hard nodig te hebben, maar waarschuwt dat de droogteproblemen nog niet voorbij zijn. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering Trump. Volgens ABC zou de commissie de vergunningen van alle 8 zenders willen afpakken vanwege kritiek op de president. ABC noemt dat een vergeldingsactie. Het netwerk is eigendom van Disney. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En we gaan weer de tijd van ons leven hebben.

0: Tom Jones, it's not unusual. En het is ook niet ongebruikelijk dat we dit programma doen, hè, tussen 12 en 2.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede dinsdagmiddag, de 18e augustus. Zometeen de quote van de dag gaat over tips hoe je moet omgaan met die vreselijke jeuk die je krijgt als muggen je steken. En hoe je kan voorkomen dat die beestjes je steken. Want het regent weer behoorlijk, hè, de laatste tijd. En ja, dan krijg je ongeveer binnen 1 dag, 2 dagen... krijg je in ieder geval overal weer last van muggen of mugjes. En vaak hele kleine mugjes ook. Rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws met je door. We spelen natuurlijk de muziekquiz. En dat gaat weer om die waardebon, jawel, van 500 gulden van Loods 1. En in het tweede uur hebben we de spotlight. Maar nu eerst, ook niet ongebruikelijk, Mark Kampers.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht, goede dinsdagmiddag ook voor jou, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Ik ben zelden verbaasd, ik loop al een tijdje mee, maar vanochtend was ik toch wel verbaasd. Die man die ervan wordt verdacht een aanslag te hebben gepland voor Amalia en Alexia. De man had onder meer bijlen met merkwaardige teksten erop. Die komt vandaag nog, deze dinsdag, vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Dit kan toch niet waar zijn? Het is toch niet zo dat die man gewoon straks op straat loopt?
2: Nou ja, dat zou best wel kunnen, want er zijn op dit moment geen redenen om hem nog langer vast te houden. Dat terwijl het Openbaar Ministerie gisteren nog TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige man heeft geëist. Maar ja, we moeten nog even wachten op de uitspraak natuurlijk. Dus hij is voorlopig dus op vrije voeten. Zo werkt dat schijnbaar in het rechtssysteem. Maar ik was ook best verbaasd.
0: Ja, hij werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag, nadat iemand melding had gemaakt van een schreeuwende man op een balkon, die volgens de nachtportier riep: ik maak ze allemaal af. Die man heeft teksten op bijlen gekerfd. We hadden het er gisteren over. Ja, het heeft weinig zin om die arme man, want die is totaal in de war, in de gevangenis te gooien. Maar die moet misschien wel ergens in een inrichting geholpen worden. Dus het lijkt me heel merkwaardig als die vandaag nog vrij zou komen.
2: Ja, en daarbij hebben we het er ook al vaker over gehad, hè, Pepijn. Die TBS-klinieken die zitten overvol. En we hebben het natuurlijk ook gezien met Corné H., de man die natuurlijk in Ede Café Petticoat gijzelde. Ja, die heeft best lang geduurd voordat deze man uiteindelijk ook in een TBS-kliniek terechtkwam. Dus ja, ik ben benieuwd wat ze hiermee gaan doen. Maar het ziet er nou uit dat hij voorlopig gewoon vrij is. Dus ja, daar moeten we het mee doen.
0: Ook de betrokken psycholoog en de psychiater hebben gezegd: ja, hij heeft schizofrenie, hij heeft een langdurige behandeling nodig. Nou ja, wordt hopelijk niet negatief vervolgd. Dan een bijzonder kort geding. De ouders van de 17-jarige Milou Verhoef uit Bavel willen weten welke artsen, nadat zij is geëuthanaseerd, een brief naar het Openbaar Ministerie stuurde. Wat een naar verhaal überhaupt trouwens dit. Waarom werd dat meisje geëuthanaseerd?
2: Nou, dat meisje had kanker en die had het heel zwaar. Het is een kleine understatement, maar ja, die had gewoon zoveel pijn. En toen hebben ze samen besloten, ook met de ouders van de dame, om over te gaan tot euthanasie. En nu zijn er dus meerdere artsen die het daar niet mee eens waren en dus een brief hebben gestuurd. En wat blijkt nu? Deze ouders die worden dus gewoon continu lastiggevallen door mensen die zeggen: ja, u heeft uw dochter vermoord. Zo wordt het letterlijk gezegd. En er is zelfs politiebegeleiding aan huis. Is er, want deze mensen moeten beveiligd worden, omdat ze gewoon bedreigd worden door mensen die zeggen: ja, u heeft uw eigen kind vermoord. Omdat die artsen zo'n brief hebben gestuurd, waarin zij hun twijfels trekken van: is dit wel de juiste beslissing geweest? Dus die ouders hebben nu zoiets: we willen weten wie die artsen zijn. Dan kunnen we daar eens verhaal halen.
0: Maar zij staan vandaag, deze twee ouders, tegenover het OM. Wat wil het OM dan? Wat heeft het OM hen ten laste gelegd?
2: Nou ja, nee, zij willen in dat kort geding, willen zij gewoon die namen weten. Ah. Dat is de zaak.
0: Okay.
2: Dus zij willen gewoon weten van het OM: kom maar op met die namen. En ja, zij zwijgen natuurlijk, die artsen, in alle toonaarden. Ja, kijk, euthanasie is al jaren een heel complex verhaal in Nederland. We hebben er, en er zijn ook heel veel artsen die het überhaupt niet eens willen doen. En dan denk ik, dit is toch vreselijk. Dan heb je toch gewoon je dochter achtergelaten en je bent er samen uitgekomen. En dan gaan artsen zich ermee bemoeien en zeggen, ja, dit is niet op de juiste manier verlopen. Ja, ik vind het ook bizar.
0: De boerenprotesten krijgen een staartje. Politie en het Openbaar Ministerie gaan het optreden, gaan hun eigen optreden bij het boerenprotest in Den Bosch evalueren. Leg uit.
2: Ja, nou ja, de aanleiding is natuurlijk het dodelijke ongeval op de A59 bij Hees, waar 5 auto's bij betrokken waren. En 2 mensen kwamen daarbij zelfs om het leven, hè, want er ontstond dus een file door de boerenprotesten. En vooraf was afgesproken dat tractoren op de snelweg niet zouden worden tegengehouden. En nu komen ze daar toch wel op terug. Dus de politie en het OM wil nu toch duidelijk krijgen welke afspraken zijn er nou gemaakt, welke lessen kunnen er uitgetrokken worden. Want ja, waarom is er toch besloten om deze boeren toch maar de weg op te laten? Dat is de grote vraag op dit moment.
0: Ja, nou ja, dat komt bij die protesten van XR ook vaak voor. Hè? Dat ze mensen gewoon maar laten begaan in het begin. Ja. Ik snap, kijk dan al jaren met verbazing naar beide kampen, hoor. Dat ik denk, misschien moet je dit niet doen. Maar Kampers, voor nu heel hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer.
2: Tot morgen.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

Johnny Hates Jazz. Dat was een vriend van de bandleden. Die heette Johnny. En die had dus daadwerkelijk een enorme hekel aan jazz. En dat vonden ze eigenlijk wel een hele

Het heeft de afgelopen tijd weer flink geregend. Hè? Vooral in de nacht. Ik merk dat van 's ochtends. Ik doe de shutters open. Ik denk, hey, mijn shutters zijn nat. Dan heeft het flink geregend. En ja, regen, dan zijn ze er weer massaal. Muggen. Maar waarom jeukt zo'n muggenbult eigenlijk zo vreselijk? En wat kan je doen om die vervelende bulten te voorkomen? Arts Fleur Grandiek legt uit dat vrouwelijke muggen steken omdat ze bloed nodig hebben voor de ontwikkeling van hun eitjes. Bij een steek komt speeksel van de mug in de huid terecht. Ons afweersysteem reageert erop en maakt onder meer histamine vrij. Daardoor worden de bloedvaatjes wijder. Er ontstaat roodheid, zwelling en vooral jeuk. Muggen kunnen wereldwijd verschillende ziektes overdragen, waaronder, we weten het, dengue, chikungunya, malaria en gele koorts. Hier dus in de tropen is goede bescherming extra belangrijk. Word je veel blootgesteld aan muggen, dan doe je er goed aan om maatregelen te nemen om steken zoveel mogelijk te voorkomen. Dat begint met het beperken van de blootstelling. Draag wanneer mogelijk bedekkende kleding en slaap zo nodig onder een klamboe. Horren voor ramen en deuren helpen om muggen buiten te houden. Ook is het belangrijk om stilstaand water rondom het huis te vermijden, omdat muggen daar hun eitjes kunnen leggen. Dus weg met die half lege bloembak die daar ergens hangt, of die autoband die misschien bij je buurman in de tuin ligt. Ben je toch gestoken? Koelen met een koud compress, zo'n cold pack of een ijsblokje gewoon uit de ijskast, kan de jeuk en de zwelling verminderen. Ook menthol kan tijdelijk een verkoelend gevoel geven. Maar één advies blijft volgens de arts Grandiek het allerbeste: niet krabben. Dat is het belangrijkste. Daarmee beschadig je de huid en vergroot je de kans op ontsteking. En dat is ook meteen de quote van de dag: niet krabben! Dan is er natuurlijk nog daten. Zeer effectief middel om muggen op afstand te houden. Maar ja, wanneer je in de tropen woont, is het dan wel verstandig om dagelijks date te gebruiken? Nou, ze zeggen het is doorgaans veilig, zolang je het volgens de aanwijzingen gebruikt en vooral niet meer aanbrengt dan nodig. Dus niet heel dik gaan smeren. Bij sommige mensen kan na veelvuldig gebruik huidirritatie ontstaan. Maar, zeggen de wetenschappers, de voordelen van goede bescherming wegen zwaarder dan de nadelen. Ja, niet krabben. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar probeer het maar te doen. Het lukt mij wel. Ik zet ook vaak een kruisje in zo'n muggenbijt. Dat schijnt ook nog iets van nut te hebben. Maar goed, niet krabben. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als die jeuk zich bevindt in je hart. The Supremes. Love is like an itching in my heart.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
4: PISAS steunt Green Wave initiatief van Curaçao Cleanup. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De regering van Curaçao sluit zich aan als partner bij de Green Wave-beweging. Dat werd afgesproken tijdens een gesprek tussen het bestuur van Curaçao Cleanup en premier Gilmar Pisas. De beweging, die 2 weken geleden werd gelanceerd in de aanloop naar World Cleanup Day, wil inwoners stimuleren hun liefde voor het eiland om te zetten in actie voor een gezonder en schoner Curaçao. Volgens Curaçao Cleanup heeft het overleg positief uitgepakt en hoopt de organisatie dat steeds meer burgers en bedrijven zich bij het initiatief aansluiten. En de politie onderzoekt een steekincident in Buena Vista dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Een 49-jarige man heeft zijn partner neergestoken met een scherp voorwerp. Agenten hebben het voertuig waarin de verdachte probeerde zijn bewusteloze partner naar het ziekenhuis te brengen, klemgereden. De man die onder het bloed zat is direct gearresteerd. De vrouw is met spoed naar het CMC-ziekenhuis gebracht. De verdachte zit vast op verdenking van poging tot moord of zware mishandeling. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
5: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.

0: zijn een paar dingen die ik niet kan. Eén daarvan is zingen. Maar in de auto, als dit nummer langskomt, zing ik het dus luidkeels mee.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een prijs van maar liefst 500 gulden. Het is die felbegeerde waardebon van Loods 1. Ja, je hoort straks natuurlijk de opgave. Hè, 500 gulden, daar doen de mensen veel voor. Het is een bijzonder gewilde prijs. En ik neem zo meteen het lokale nieuws door met Joris Reer. En in het tweede uur hebben we natuurlijk de spotlight. House of Pain.

Voorman Everlast. Zo is hij natuurlijk niet geboren, hè? Maar die is jarig. Je hoort Jump Around Mika. Natuurlijk bekend van Love Today. En Grace Kelly, die is ook jarig, 43 geworden. En Dennis Elliott van Foreigner, de drummer. Belangrijke man binnen Foreigner. Die platen hoor je allemaal straks in het tweede uur. Nu de Spin Doctors, Little Miss Can't Be Wrong. Daarna neem ik het lokale nieuws door met Joris Reer.

0: Doctors. Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: En Vanessa heb ik vandaag ingeruild voor Joris Reer.
2: Ja, dat is toch de knappere variant, hè?
1: Een oprechte goedemiddag. Vanessa is helaas ziek, wordt vanmiddag vervangen door Nadine Roos. Die is er dan van 4 tot 7.
2: Zeker.
1: Dat was de dienstmededeling. Het centrale woord van de dag is schakelen. Want jawel, dat doen ze weer, Aqualectra. Ja. Mensen worden er langzaam maar zeker gek van. Ze gaan vanwege de kwetsbare stroomvoorziening opnieuw schakelen. Er is een gebrek aan machinecapaciteit. En er is een sterke afname van de wind afgelopen nacht. Daardoor draaien die windmolens op een minimumniveau.
2: Ik dacht vanochtend al, jij
1: woont ernaast.
2: Ik heb die vijf dingen bij Hof Sint-Joris. Die staan in mijn achtertuin. Dus ik kwam vanmorgen de poortje op. En ik zie de dingen een soort wuiven in de wind. Ja, dan weet je hoe laat het is.
1: Jij moet uitkijken dat je geen klap van de molen krijgt.
2: Nee, niet letterlijk. Figuurlijk heb ik hem al wel een keertje gehad.
1: Maar nee, ik dacht het vanochtend ook, weet je, het regende, er was weinig wind. Ik denk dat wordt weer piep met die stroomvoorziening.
2: Ja. Nou, en daar heb je het. Ja, vandaag wordt er wederom geschakeld. Er zijn hier en daar wat wijken die zijn al afgeschakeld. Onder andere Wijs, Rancho, Mahuma, Muizenberg, Soufissant, Schelpwijk en many more.
1: Sorry, Kunshi, ja. Labadera, Las Almas, Barboquet, Cerro Molina en Scherpenheuvel. Ook delen van Nieuwehaven, Cerro Lora en Santa Rosa kunnen worden getroffen.
2: Ja, nou en wellicht ook nog wel andere wijken die niet in dit rijtje staan. Dat zou ik nooit helemaal aannemen voor waarheid.
1: Nou, mocht je denken, goh, dan zijn we er misschien eindelijk eens een keertje vanaf. Helaas, de stroomvoorziening op Curaçao blijft de komende weken heel erg kwetsbaar. Er is nu genoeg elektriek, maar Aqualectra maakt zich zorgen. Gisteravond moesten ze opnieuw schakelen. Ze zijn nu aan het schakelen. 4 productiemachines zijn door technische problemen uitgevallen.
2: Ja.
1: Op dit moment is het eiland sterk afhankelijk van windenergie om aan die vraag naar stroom te voldoen. En ja, windenergie, dat is leuk als het waait. Maar ja, als het niet waait, heb je hem niet, hè?
2: Nee, maar het is maar niet zo eenvoudig, hè? Dat zie je deze dagen op de Facebook-kanalen wel weer voorbij komen. De beste stuurlui staan aan wal.
1: Ja, daar zijn we.
2: Wij weten wel eventjes hoe we een energie en de powerplant kunnen runnen. Het is niet zo makkelijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Als dat je denkt. Het is niet dat je thuis even een generator in je voortaan zit. Zo werkt het niet. Er komen heel wat factoren bij kijken. Dus ik vind het wel heel makkelijk om dan weer boos te worden op Aqualectra en vingertjes te gaan wijzen en daar mensen voor rotte vis uit maken.
1: Ja, dat doe ik ook nooit.
2: Nee, jij doet dat ook niet. Ik doe het ook niet tegen jou nu.
1: Gelukkig. Nee, gewoon in general, op de social media.
2: Ja, de internetterreurpiraten, zeg maar.
1: Hopelijk zijn we er over een tijdje wel vanaf, want Aqualectra is bezig met die nieuwe elektriekcentrale, de Salu Power Plant. Die zal 40 megawatt extra leveren. Dan stijgt de hele capaciteit naar 190 megawatt. En dat is echt ruim voldoende om aan de piekvraag van 140 megawatt te voldoen. Zelfs zonder wind of zon. Dat zegt Aqualectra zelf. Dus ja, we moeten even afwachten. We moeten ook wachten totdat die productiemachines zijn gerepareerd. Want de benodigde onderdelen voor reparaties laten nog enkele weken op zich wachten.
2: Ja,
1: dat is een beetje auto ook vaak zo, hè?
2: Ja, dan moet je ze weer ergens vandaan halen. Goed, dus en tot die tijd is het regelmatig schakelen geblazen.
1: In de eerste 6 maanden van 2026 zijn op Curaçao 6.351 verkeersongevallen geregistreerd. Daarbij raakten maar liefst 1949 mensen gewond en kwamen 7 mensen om het leven. Dat zijn er nogal wat. In totaal registreerde Forensis overigens 6.682 verkeersincidenten.
2: Ja, maar dit zijn natuurlijk ook een groot deel van die hele kleine kusjes, hè?
1: Ja, waarbij 12.372 voertuigen betrokken waren.
2: Ja, dat is een hoop. Maar dat heb je dus, dat is denk ik het grootste deel van de ongelukken. Dat is dan niet per se een ongeluk te noemen, maar dat is dat je gewoon met lage snelheid tegen je voorganger aanbutst, omdat je op je telefoon zit te loeren. Die gebeuren er zoveel.
1: Ja. Maar 1949 gewonnen is nogal absurd veel, hoor, voor het land wat we zijn.
2: Ja, dat kun je wel stellen, ja. kapot.
1: De meeste ongevallen werden geregistreerd op de Karakasbaaienweg met 247 gevallen. Daar is natuurlijk continu het langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Hopelijk zijn dat de kleine botsingjes.
2: Ja.
1: Daarna volgde de FD Roosevelt-weg met 227 en de Schottengatweg Noord met 203. Daar rijdt iedereen 80 of harder.
2: Ja, dan wil je geen ongeluk hebben. Ik heb hier laatst op de Schottengatweg voor onze, vlak voor de studio heb ik een ongeluk meegemaakt.
1: Oei.
2: Althans, een paar auto's voor mij, die kwam in aanraking met een truck. Nou, dat was wel eventjes even spannend.
1: Nou ja, ik heb zelf, ben laatst zelf lichtelijk aangereden op de Karakasbaaienweg. Amerikaanse toeristen kwamen die uitrit bij mijn broodje uit. Die keken wel naar links, maar niet naar rechts. Het was langzaam stilstaand, langzaam rijdend en stilstaand verkeers, de uitdrukking. En ja, ik stond nog gewoon rechts. Dus ze kwamen heel zachtjes tegen mijn achterkant aan. Het is inmiddels allemaal hersteld, maar het is een hoop gedoe. Ik wou iets anders zeggen, maar hoop gedoe.
2: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
1: Ja.
2: Goed, ik denk dat we het belangrijkste eigenlijk wel hebben gehad. Verder is er een beetje komkommernieuws vandaag.
1: Nou, komkommernieuws. Voetbaltrainer Fred, de belangrijkste bijzaak, gaan we het over hebben. Voetbaltrainer Fred Rutte heeft voor het eerst uitgebreid gesproken over het mislopen van het WK 2026 met Curaçao. De Nederlandse trainer vertelde maandag in het sportprogramma Rondo dat de gebeurtenissen hem persoonlijk diep hebben geraakt.
2: Dat snap ik wel, ja.
1: Ja, hij werd in maart naar voren geschoven toen Dick Advocaat was gestopt vanwege de gezondheidsproblemen bij zijn dochter. Advocaat keerde later terug, hebben we weten het allemaal. Toen ging de aanstelling van Rutte niet door. Hij heeft een moeilijke periode doorgemaakt. Vooral een opmerking van zijn kleinkind over zijn geplande aanwezigheid op het WK raakte hem. Opa, jij zou daar toch heen gaan, kreeg hij te horen. En dat ging hem door merg en been.
2: Dat snap ik, ja. Arme man.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Maar ja, goed. Iedereen was voor Dick Advocaat eigenlijk. En ik ook, moet ik eerlijk zeggen.
2: Echt?
1: Ja.
2: Maar dit is toch niet een, dit was toch geen wedstrijd tussen Dick en Fred?
1: Nee,
2: dit is
1: toch.
2: Dit heeft toch weer.
1: Ik was voor Dick Advocaat. Het had jou niet uitgemaakt.
2: Het had mij niet uitgemaakt. Nee.
1: Nou, mij wel, en heel veel mensen hier ook, blijkbaar.
2: Ja, nou, als we dan een kamp gaan kiezen, ben ik voor Fred.
1: En ik nog steeds voor de heer advocaat.
2: Ja.
1: Joris en heer, wellicht spreken we elkaar morgen weer. En anders zit hier Vanessa.
2: Joejoe.
0: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Manic Monday. Maar ja, dan op de dinsdag. Het is eigenlijk 8 minuten exact voor 1 tijd. Natuurlijk voor
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, ik zei het al, wat kan je vandaag winnen? Die fantastische waardebon van Loods 1. Ik ga een aanwijzing geven. De titel van het nummer wat je zo meteen hoort, is niet wat je denkt. Het was slang in, laat ik een tipje extra oplichten, in de jaren 70. Het was slang voor een belangrijk, succesvol of arrogant persoon. En niet voor wat je misschien dacht. Wat je zou kunnen denken dat de titel ook wel betekent. Meer aanwijzingen geef ik niet. De prijs van vandaag dus, die waardebon, die bijzonder populaire waardebon van 500 gulden bij Loods 1. Ik ben er een tijdje geleden geweest. Ik was op zoek naar een lampenkap. Wat vaak gebeurt is dat er een lamp aan vast zit. En dan moet je dus meteen de hele lamp kopen. Maar ik wou alleen een lampenkap. Vroeger had je Karin Henk hier op het eiland. Die verkocht losse lampenkappen. Maar dat gebeurt bijna nergens meer. Ik kwam overal lampenkappen tegen die aan een lelijke in mijn ogen lamp vast zaten. Maar gelukkig Loods 1 had diverse lampenkappen. Ik zou hem ook nog op de proef hebben kunnen meenemen. Nou, dat heb ik dan niet gedaan. Ik heb hem gewoon gekocht en ik ben er sindsdien heel tevreden mee. Het zijn een beetje onze oude buren, hè. Ze zitten daar vlak naast de Fokkerweg. En ze hebben eigenlijk alles wat je op woongebied wil. Ik zou zeggen, ga er een keertje langs. Ze zijn elke dag geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 5:30. Behalve op zaterdag. Dan zijn ze om 5:00 dicht. Bij de Lindbergweg, hè, daar op Salinja. Goed, Loods 1. Hou je app klaar, want je bent het snelste met als je ons appt via de app. De gratis te downloaden Paradise FM app via elk platform. Kan natuurlijk ook gewoon 6751031 doen. Hier komt ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, hij was kort. Maar ik ga hem ook niet langer maken. Want hij is eigenlijk heel makkelijk. Het is trouwens een plaat die ik graag mag draaien. Leuke plaat uit het disco-tijdperk. Welk intro was dat van welke plaat? Mocht je de artiest er nog bij weten? Bonuspunten. Ze overleed helaas op eigenlijk wel hele jonge leeftijd. Straks natuurlijk de spotlights met onder meer Mika. Die ken je nog wel, hè, van Grace Kelly, House of Pain, de voorman daarvan is jarig. Die hoor je met Jump Around. En Foreigner, Dennis Elliott. Nu Guns N' Roses met Patience.

0: jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren politieagent Ferry Baks herdacht. Hij werd 10 jaar geleden op Bonaire doodgeschoten tijdens een achtervolging na een gewapende woningoverval in Sabadeco. Op het politiebureau is een nieuwe herdenkingsplaat onthuld. Ook werd een minuut stilte gehouden. Volgens de plaatsvervangend korpschef blijft het verlies voelbaar en blijft Baks naam verbonden aan het korps. Fundation Hende heeft de rechtszaak tegen het land Curaçao over de verkoop van volkswoningen verloren. De rechter vindt dat de overheid huurders niet actief hoeft te helpen bij de aankoop. Door woningen te behouden blijft er aanbod voor mensen met weinig geld. De stichting moet 4000 gulden aan proceskosten betalen. Dan internationaal nieuws. De AEX-index is dinsdag 0,7% lager gesloten op 1107,32 punten. Vooral chipbedrijven verloren terrein, ASMI, BESI en ASML daalden tot 6,7%. Beleggers letten ook op het Midden-Oosten. Brentolie steeg boven de $90 per vat. Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen deze week tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft het verbod op wateronttrekking voor 3 avonden en nachten versoepeld. De sector zegt dat hard nodig te hebben, maar waarschuwt dat de droogteproblemen nog niet voorbij zijn. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering Trump. Volgens ABC zou de commissie de vergunningen van alle 8 zenders willen afpakken vanwege kritiek op de president. ABC noemt dat een vergeldingsactie. Het netwerk is eigendom van Disney. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Met Mika, want die is vandaag jarig. Paradise FM.
2: I wanna talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika. Natuurlijk met zijn grote doorbraak is Grace Kelly.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Bijna 8 minuten over 1. Een oprecht goede dinsdagmiddag straks. Maar dat is pas over een minuut of 40. Het feel good nieuws. Honden begrijpen onze emoties mogelijk veel beter dan we tot nu toe dachten. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Wenen. Daar in Oostenrijk. Daarover later meer. Nu natuurlijk, zoals elke werkdag rond deze tijd. De Spotlights.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de Spotlights?
0: Ja, we beginnen natuurlijk met Mika. Die viert vandaag zijn 43ste verjaardag. Hij is natuurlijk niet geboren als Mika. Hij werd wel geboren trouwens in Beirut als Michael Holbrook Pennyman Jr. Ja, echt waar. Michael Holbrook Pennyman Jr. Hij groeide op in Parijs en Londen en brak dus in 2007 wereldwijd door met zijn debuutalbum Live in Cartoon Motion. Met Grace Kelly rekende Mika af met de druk die platenmaatschappijen op hem uitoefenden om zich aan te passen. Een platenbaas wilde hem bijvoorbeeld omvormen tot een soort Craig David. Mika werd hierdoor erg gefrustreerd. Dat reageerde hij af door in één avond, in woedende avond thuis, dit nummer te schrijven wat je net hoorde, Grace Kelly. In de tekst biedt hij bijna sarcastisch aan om desnoods Grace Kelly of Freddie Mercury te worden, als dat is wat de muziekindustrie van hem verlangt. Hij stuurde de tekst overigens per post naar de platenbaas die hem had afgewezen. En Grace Kelly werd in 2007 zijn grote doorbraak en bereikte onder meer de eerste plaats in Groot-Brittannië, Ierland en Italië. Wie is er nog meerjarig vandaag? Nou, Dennis Elliott, die is 76 geworden. Hij was van 1976 tot en met 1990 de vaste drummer van Foreigner. Hij vormde met zijn strakke, stevige drumspel de basis van heel veel van de grote arena-hits van de band. Ook op I Wanna Know What Love Is is zijn drumwerk zeer belangrijk. Die ballad gaat over hartzeer, pijn en de zoektocht naar echte liefde. Gitarist Mick Jones schreef de eerste versie midden in de nacht rond 3 uur... toen de anderen het studiogebouw al hadden verlaten. Hij vond dat nummer zelf zo sterk dat hij het meteen aan zijn toenmalige verloofde liet horen. Nummer groeide uit, hè, I Wanna Know What Love Is, tot een wereldhit en bereikte in 1985 de eerste plaats in zowel de Amerikaanse Billboard Hot 100 als de Britse hitlijst. Dennis Elliott en bassist Rick Wills zorgden samen voor het kenmerkende strakke ritme onder de ballad. De jarige Elliott verliet trouwens Foreigner in 1990 en werd later een succesvol beeldhouwer, waarbij hij hout dan gebruikt als materiaal. Foreigner, de groep, bestaat inmiddels 50 jaar en toert nog steeds. Maar ja, er zit niemand meer in van de originele bezetting. Voormalig zanger Lou Gramm zegt, ja, geen van de oorspronkelijke bandleden staat meer op het podium. Maar ze trekken nog steeds volle zalen. En dit is hun allergrootste hit.

0: Foreigner. I wanna know what love is. Vanwege de jarige Dennis Elliott, de drummer van Foreigner. Hij is een paar jaar weg, maar dat zijn alle originele bandleden inmiddels. En dit was hun allergrootste hit.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Everlast. Ja, zo heet de goede man natuurlijk niet. Hè. Everlast. Hij is de voorman van House of Pain. Hij viert vandaag zijn 57e verjaardag. Zijn echte naam is Eric Schrody. Maar hij koos dat Everlast van een soort oneindigheid. En het is trouwens ook nog een boksmerk, hè? Van bokskleding. Misschien ken je het wel. En dat vond hij ook wel een mooie associatie met de soort van stoere band die ze hadden. House of Pain is de naam van de band direct geïnspireerd op de klassieke science-fiction horrorroman The Island of Dr. Moreau uit 1896 van H.G. Wells, wereldberoemde horrorroman. Vonden ze een mooie titel. We noemen onze band zo. Een allergrootste hit, een wereldhit eigenlijk, was Jump Around. En dat is exact wat de titel belooft. Een energieke oproep aan een zaal vol mensen om te gaan springen en lekker los te gaan. Het bereikte de derde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Belandde in de Nederlandse top 10 en werd wereldwijd een grote. De beat, overigens, van dat nummer was oorspronkelijk bedoeld voor Cypress Hill en werd later ook aangeboden aan Ice Cube, maar die lieten het nummer liggen. House of Pain maakte er vervolgens een wereldhit van. Everlast schreef zijn tekst terwijl hij op de oprit van producer DJ Mux zat. Die beroemde, ga je zo meteen horen, hoge sirene-achtige horensample was er aanvankelijk niet. Mux vond die sample tijdens het ontstaan van dat nummer en de bekende opening, pack it up, pack it in, pack it up, pack it in, is bovendien een knipoog naar een oude Amerikaanse reclame voor vuilniszakken. Jawel. Everlast maakte na House of Pain trouwens een succesvolle solo-carrière en combineerde blues, rock en hip-hop. Zijn nieuwe solo-album verschijnt 28 augustus. Zijn eerste album in 8 jaar. Maar de meeste mensen kennen hem van deze.

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, Everlast, dus de zanger van House of Pain. Die hoorde met hun wereldhit Jump Around. Vandaag 57 jaar oud geworden. Hij is van 1969. We gaan nog ietsje minder ver terug. We gaan namelijk naar 1977. Vandaag is het exact 49 jaar geleden dat Sting, Stuart Copeland en Andy Summers voor het eerst als trio van The Police optraden. Dat gebeurde op 18 augustus 1977 in Club Rebecca's in Birmingham. Henry Padovani was kort daarvoor uit de band gezet en daarmee was de inmiddels beroemde bezetting compleet. Ze zaten trouwens toen nog midden in een rauwe, bijna punkachtige beginperiode. Ik heb wat nummers teruggeluisterd. Eigenlijk niet om aan te horen, als ik eerlijk ben. Nummers als Roxanne en Message in a Bottle moesten nog geschreven worden. Het hele optreden, hun hele allereerste optreden, duurde slechts 15 tot 20 minuten. De band speelde zo snel en zo luid dat Andy Summers later vertelde dat ze vooral zo hard speelden om het punk genoeg te laten lijken. Uit die periode komt trouwens wel Can't Stand Losing You. Sting schreef die tekst in nog geen 5 minuten aan de keukentafel. Het nummer gaat over een wanhopige tiener die na een relatiebreuk dreigt met zelfmoord. Sting noemde het later zelf min of meer een grap over een tienerdrama. De BBC Radio weigerde de single aanvankelijk te draaien vanwege de hoes. Daarop staat Stuart Copeland met een strop om zijn nek op een smeltend ijsblok. Dat is een opmerkelijke hoes. Ondanks die boycott van de BBC Radio werd het nummer de eerste grote Britse hit van de

0: Instant Losing You, The Police.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, The Police dus. Op 18 augustus 1977 speelden ze voor het eerst samen met z'n drieën. Sting, Stuart Copeland en Andy Summers. Henry Padovani was kort daarvoor uit de band gezet. Maar in 2007 hebben ze weer met z'n allen samen gespeeld. Met de debuutsingle Fallout. Die Padovani, daar is goed mee gekomen hoor. Hij maakte uiteindelijk na nog wat muzikale avonturen de overstap naar de zakelijke kant van de muziek. En hij werd vicepresident van een platenlabel. En hij was 5 jaar lang de persoonlijke manager van de Italiaanse rockster Zucchero. Dus maak je geen zorgen over Henry Padovani. We gaan richting het lokale nieuws van 2:30. Dat doen we met Chic Good Times. Die plaat was de allerbest verkochte single van Atlantic Records. En dat was een heel groot platenlabel natuurlijk in die tijd. Vandaag is het exact 47 jaar geleden dat Good Times van Chic de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte. Gebeurde dus op 18 augustus 1979. Er is een vrolijke viering van dansen, uitgaan en genieten. Maar onder de oppervlakte zit meer. Nile Rodgers en Bernard Edwards verwezen subtiel naar de moeilijke economische omstandigheden van de late jaren 70. Good Times groeide uit tot een van de meest invloedrijke en meest gesampelde nummers uit de muziekgeschiedenis. De iconische baslijn van Bernard Edwards werd vrijwel direct gebruikt voor Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. En ook Queen-bassist John Deacon liet zich door de baslijn inspireren voor Another One Bites the Dust. En die is trouwens morgenjarig.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Close your...

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
7: Korps Politie Caribisch Nederland herdenkt Ferry Baks. Hoi, goeiedag. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren stilgestaan bij het overlijden van politieagent Ferry Baks. Het is precies 10 jaar geleden dat de agent op Bonaire tijdens zijn werk om het leven kwam. Baks werd op 17 augustus 2016 doodgeschoten toen hij reageerde op een melding van een gewapende woningoverval in Sabadeco. Tijdens de achtervolging van de gevluchte overvallers struikelde hij, waarna hij doelbewust werd neergeschoten door een bende die per boot vanuit Venezuela naar het eiland was gekomen. En op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip blijkt te behoren tot een inwoner van een eiland in de buurt die al dagenlang op zoek was naar zijn boot en zijn trouwe viervoeter Archie. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je in de Paradise FM app.
8: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
9: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
10: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
11: Zometeen nog één spotlight, maar nu eerst Michael.

0: Ja, zo leer je weer een ander deel van Michael Jackson kennen. Another Part of Me.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen natuurlijk het feel good nieuws. Honden begrijpen onze emoties mogelijk veel beter dan we tot nu toe dachten. Blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Wenen in Oostenrijk. Maar daar vertel ik je straks meer over. Nu nog één spotlightje.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, Bon Jovi met Living on a Prayer. Vandaag is precies 40 jaar geleden dat Slippery When Wet, het doorbraakalbum van Bon Jovi, verscheen. Album kwam uit op 18 augustus 1986 en groeide uit tot een van de succesvolste rockplaten aller tijden. En natuurlijk staat daarop ook Living on a Prayer. Het nummer vertelt het verhaal van Tommy en Gina, twee werkende mensen die ondanks financiële problemen en tegenslagen proberen vol te houden. Ze hebben weinig geld, maar wel elkaar. En de hoop dat het beter wordt. Een klassiek working class anthem dus. De herkenbare intro is voorzien van de beroemde talkbox van Sambora. Een effectje waarbij het gitaargeluid via een soort slangetje wordt vervormd door Richie Sambora. Living on a Prayer werd de tweede opeenvolgende nummer 1 hit van Slippery When Wet en stond in 1987 vier weken bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het album zelf verkocht wereldwijd inmiddels meer dan 28 miljoen exemplaren en behoort tot de best verkochte rockalbums ooit.

0: buikgitaarwerk. Allereerst van Bon Jovi, Living on a Prayer. En daarna van Poco, Call It Love. Brengt de tijd op 9 minuten voor 2.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Honden begrijpen onze emoties mogelijk veel beter dan we tot nu toe dachten. Wetenschappers van de Universiteit van Wenen hebben met hersenscans onderzocht hoe honden reageren op menselijke gezichtsuitdrukkingen. De resultaten laten zien dat honden niet alleen het verschil tussen blije en negatieve gezichten herkennen, maar ook verschillende negatieve emoties van elkaar kunnen onderscheiden. Voor het onderzoek werden honden getraind om wakker en stil in een MRI-scanner te blijven liggen. De dieren kregen foto's gezien van onbekende mensen met verschillende gezichtsuitdrukkingen. Blij, boos, angstig en verdrietig. Met scans en computermodellen konden de onderzoekers vervolgens rechtstreeks in de hersenen zien wat de reacties van de honden waren. Een opvallende uitkomst was de reactie op blije gezichten. Daarbij werd onder meer een hersengebied actief dat betrokken is bij beloning. Volgens onderzoeker Laura Kuya kan dat erop wijzen dat een blij mensengezicht voor honden een bijzondere positieve betekenis heeft. Ook bij negatieve emoties zagen de onderzoekers verschillende activiteitspatronen. De combinatie angst en verdriet werd duidelijk anders verwerkt dan de combinatie angst en boosheid. Tussen boosheid en verdriet werd dan weer geen duidelijk onderscheid gevonden. Volgens de onderzoekers hebben de honden daarvoor mogelijk aanvullende informatie nodig, zoals lichaamstaal, stem, geur en de situatie waarin die emotie voorkomt. Een van de andere onderzoekers, Raúl Pérez, zegt: mensen zijn erg goed in het oppikken van kleine details in een gezicht. En dat geldt dus ook voor honden. Dat maakt honden zo interessant. Laura Kaya voegt daaraan toe: de activiteit in dat beloningsgebied van de hersenen is bijzonder interessant. Het suggereert dat blije menselijke gezichten een emotionele betekenis kunnen hebben voor de honden. En Laura zegt: misschien is dit wel de belangrijkste boodschap van het onderzoek. Ik zou willen dat mensen honden zien als emotionele wezens. Ze zijn samen met ons geëvolueerd om onze uitdrukkingen te begrijpen en met ons samen te werken. Het onderzoek bevestigt trouwens wat veel hondenbezitters al lang vermoeden. Onze trouwe viervoeters letten niet alleen op wat we doen, maar ook op hoe we ons voelen. En tijdens bijvoorbeeld een hondentraining kan een glimlach dus zomaar meer betekenen dan we denken. Sterker nog, een glimlach is een beloning voor een hond. Dus glimlach vandaag even tegen je hond, zou ik zeggen. Veel plezier, zometeen met Marissa. En vanmiddag tussen 4 en 7 is Nadine er, want Vanessa is helaas ziek. We wensen haar vanaf deze kant natuurlijk beterschap toe. Nu een man die eigenlijk Poesje Stevens heet, nou ja, Cat Stevens, met een nummer I Love My Dog. En daarin zegt hij dat hij meer van zijn hond houdt, of net zoveel van zijn hond, als van zijn partner. Of die toen is weggelopen, dat is niet bekend. Ik wens je nog een hele fijne dinsdagmiddag.

0: show van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
0: Heavy Mix Curaçao.
1: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.nl.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren politieagent Ferry Baks herdacht. Hij werd 10 jaar geleden op Bonaire doodgeschoten tijdens een achtervolging na een gewapende woningoverval in Sabadeco. Op het politiebureau is een nieuwe herdenkingsplaat onthuld. Ook werd een minuut stilte gehouden. Volgens de plaatsvervangend korpschef blijft het verlies voelbaar en blijft Baks naam verbonden aan het korps. Fundación Hende heeft de rechtszaak tegen het land Curaçao over de verkoop van volkswoningen verloren. De rechter vindt dat de overheid huurders niet actief hoeft te helpen bij de aankoop. Door woningen te behouden blijft er aanbod voor mensen met weinig geld. De stichting moet 4000 gulden aan proceskosten betalen. Dan internationaal nieuws. De AEX-index is dinsdag 0,7% lager gesloten op 1107,32 punten. Vooral chipbedrijven verloren terrein, ASMI, BESI en ASML daalden tot 6,7%. Beleggers letten ook op het Midden-Oosten. Brentolie steeg boven de $90 per vat. Tuinders in het kustgebied tussen Den Haag en Rotterdam mogen deze week tijdelijk weer oppervlaktewater gebruiken. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft het verbod op wateronttrekking voor 3 avonden en nachten versoepeld. De sector zegt dat hard nodig te hebben, maar waarschuwt dat de droogteproblemen nog niet voorbij zijn. Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering Trump. Volgens ABC zou de commissie de vergunningen van alle 8 zenders willen afpakken vanwege kritiek op de president. ABC noemt dat een vergeldingsactie. Het netwerk is eigendom van Disney. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle.
4: Marisa Wildeboer.
6: Ja, een hele goede middag. Straks hoor je YouTube, maar nu eerst Fleetwood.

0: FM.
1: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag 18 augustus en je hoort me natuurlijk weer tot en met 4 uur. Ik heb natuurlijk de allerbeste muziek voor je meegenomen. Vanessa Werkhoven schuift weer bij me aan. En ja, we spelen de muziekquiz waarbij je dus een heerlijke dinerbon voor twee kan winnen. Ja, en eventjes een goed bruggetje naar de nationale dag vandaag. Het is vandaag namelijk Nationale Koppelday. Ja, dus dan weet je wat je te doen staat. Wees een beetje extra lief voor je partner, hou een bloemetje. Ja, of probeer natuurlijk die dinerbon voor twee te winnen vandaag. Dat kan natuurlijk ook nog. In ieder geval goed dat je luistert. We gaan gelijk door naar een iets...

Lano van Jessica hoor je hier op Paradise FM. Straks hoor je Juanes en Shakira en nog veel meer. Maar eerst gaan we door naar een nummer uit 2013. Ja, deze artiest die brak door in 2010. En is toch echt wel een van haar grootste hits. Hier is Ellie Goulding met Burn.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: half drie.
1: Korps Politie Caribisch Nederland herdenkt Ferry Baks. Hoi, goeiedag. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren stilgestaan bij het overlijden van politieagent Ferry Baks. Het is precies 10 jaar geleden dat de agent op Bonaire tijdens zijn werk om het leven kwam. Baks werd op 17 augustus 2016 doodgeschoten toen hij reageerde op een melding van een gewapende woningoverval in Sabadeco. Tijdens de achtervolging van de gevluchte overvallers struikelde hij, waarna hij doelbewust werd neergeschoten door een bende die per boot vanuit Venezuela naar het eiland was gekomen. En op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip blijkt te behoren tot een inwoner van een eiland in de buurt die al dagenlang op zoek was naar zijn boot en zijn trouwe viervoeter Archie. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
2: Straks hier UB41, maar nu eerst Juanes.

0: caught you, babe. Nou, dat hoort wel een beetje bij de Nationale Dag vandaag, want het is namelijk Nationale Couple Day. Ja, goede reminder om eventjes lief tegen elkaar te zijn, samen iets leuks te doen, lekker uit eten te gaan, of natuurlijk een hele mooie prijs winnen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, want het is tijd voor de muziekquiz. En vandaag maak je kans op een cadeaubon ter waarde van 500 gulden. Ja, dat is echt een enorm lekkere prijs. Ja, dus wie weet kun je straks je partner blij maken. Of natuurlijk jezelf, dat mag ook. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, dat was hem. Laat je antwoord achter in de Paradise FM app en dan hoor je tijdens de show van Vanessa Werkhoven of je deze fantastische cadeaubon ter waarde.

0: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers waarschuwden de reddingsdiensten. Aan boord zat alleen hond Archie. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip is van een inwoner van Saint-Barthélemy die al dagen naar zijn boot en hond zocht. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren politieagent Ferry Baks herdacht. Hij werd 10 jaar geleden op Bonaire doodgeschoten tijdens een achtervolging na een gewapende woningoverval in Sabadeco. Op het politiebureau is een nieuwe herdenkingsplaat onthuld. Ook werd een minuut stilte gehouden. Volgens de plaatsvervangend korpschef blijft het verlies voelbaar en blijft Baks' naam verbonden aan het korps. Dan internationaal nieuws. In Oakland is de rechtszaak begonnen tegen techbedrijf Meta. 29 Amerikaanse staten beschuldigen Facebook en Instagram ervan zo te zijn ontworpen dat ze de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Meta ontkent misleidende uitspraken over de veiligheid. Het proces duurt naar verwachting 5 à 6 weken. Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Wanneer de producten uit de schappen verdwijnen is nog niet duidelijk. Voorlopig blijven ze te koop. Jumbo wil ze vervangen door huismerken. Over de reden doet de supermarktketen geen uitspraak. De politie heeft een 41-jarige man uit Den Bosch aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Twee mannen reden haar klem en bespoten haar met rode verf. Volgens de politie houdt het geweld verband met de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. Een 43-jarige man was eerder aangehouden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Vroeger dronken die biertje, bla

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Ben je nou weer bij your bijsite geweest?
0: Sorry schat, ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je

0: club. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
1: Straks hoor je Elvis Crespo, maar nu eerst Gloria Estefan. Paradise FM.
2: Emergency

Ja, Madonna is nog altijd niet van plan om haar kroon af te staan. Ja, ze heeft vandaag maar liefst 11 nominaties gekregen voor de MTV Video & Music Award. Daarmee staat ze bovenaan. Nog voor Taylor Swift. Die

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Op vakantie of zakenreis, Evers Rentecar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
6: Korpspolitie Caribisch Nederland herdenkt Ferry Baks. Hoi, goeiedag. Het Korpspolitie Caribisch Nederland heeft gisteren stilgestaan bij het overlijden van politieagent Ferry Baks. Het is precies 10 jaar geleden dat de agent op Bonaire tijdens zijn werk om het leven kwam. Baks werd op 17 augustus 2016 doodgeschoten toen hij reageerde op een melding van een gewapende woningoverval in Sabadeco. Tijdens de achtervolging van de gevluchte overvallers struikelde hij, waarna hij doelbewust werd neergeschoten door een bende die per boot vanuit Venezuela naar het eiland was gekomen. En op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip blijkt te behoren tot een inwoner van een eiland in de buurt die al dagenlang op zoek was naar zijn boot en zijn trouwe viervoeter Archie. En tot zover. Meer hierover en ander nieuws vind je in de Paradise FM app.
5: Dit is Paradise FM.
1: Marisa Wildeboer. Ja, goed dat je luistert naar Paradise FM. Je hoort nu Tina Turner. Paradise.

Taylor Swift is volop in de race bij de MTV Video Music Award. Ze heeft 9 nominaties en kan dit jaar zelfs een record halen voor de meest gewonnen awards. Ja, dat zou natuurlijk echt bijzonder zijn. Dan past dit nummer erbij.

het is alweer tijd om het stokje over te geven. En normaal gesproken doe ik dat natuurlijk aan Vanessa Werkhoven. Maar ik hoorde dat ze ziek was. Dus vanaf mij in ieder geval vanuit heel Paradise natuurlijk. Beterschap, Vanessa. Ik hoop dat je er morgen weer bent.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Zimmerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers waarschuwden de reddingsdiensten. Aan boord zat alleen hond Archie. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip is van een inwoner van Saint-Barthélemy, die al dagen naar zijn boot en hond zocht. Dan internationaal nieuws. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer pas dit voorjaar is geïnformeerd over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretarissen Eelco Eerenberg en Sandra Palme zeggen dat niets bewust is achtergehouden. De documenten hadden moeten worden gebruikt voor de parlementaire enquête die al was afgerond. De rechtszaak tegen Meta is begonnen in Oakland. 29 Amerikaanse staten beschuldigen het bedrijf ervan dat Facebook en Instagram de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Rechter Yvonne González Rogers beslist uiteindelijk. Het proces duurt naar verwachting 5 tot 6 weken. De Franse regering wil aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen op te sporen. Aanleiding is een hack bij de Franse Belastingdienst, waarbij gegevens van 678.000 belastingbetalers zijn buitgemaakt. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecô of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
5: 15%?
4: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Werkhoven werkt ook.
8: Met Nadine hier op de plek van Vanessa voor vandaag. En nu level 42.

0: Running in the Family, level 42, hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Op de middagshow van 18 augustus, waarop ik helaas moet mededelen dat Vanessa er vandaag niet bij is. Niet alleen de stroom is uitgevallen, maar ook Vanessa Berghoven helaas niet in fitheid om hier in de studio te kunnen zijn. Maar desalniettemin gaan we ervoor zorgen dat je up-to-date blijft. Als je tenminste stroom hebt, dan anders kun je altijd nog in de auto gaan zitten. En vanuit daar zoveel mogelijk van het nieuws blijven volgen. Ik heb ook weer vandaag in de middag zo 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz. De donderdagavond op de Amarillo Nights. Daar gaan we komend uur 2 tickets voor weggeven. Je hebt natuurlijk ook weer kans op een mooie prijs in de muziekquiz. 500 gulden te besteden bij Loods 1. Mooie dingen. Dus blijf lekker luisteren. Eerst naar Akda.

0: Show in Paradise met Total Touch en Somebody Else's Lover.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Normaal maken we je rond dit thuistip al lekker met heerlijke diners voor twee. Maar ik denk dat je hier net zo goed warm voor draait. Want dit is ook een fantastisch mooie prijs. 500 gulden te besteden bij Loods 1. Een van de mooiste interieurwinkels van het eiland, met zowel binnen- als buitenmeubilair. Met meer dan 15 jaar ervaring zitten ze op de Lidbergweg in Salinja. En voor 500 gulden kun je daar volgens mij best wel wat leuks gaan uitzoeken. En dat is voor jou weggelegd. Moet je alleen nog even meespelen en zorgen dat je dit intro kunt herkennen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, wie hoor je daar alvast zingen? Het is toch al een redelijk lang stuk. Dus wie weet, kom jij eruit? Stuur je antwoord door via de Paradise Wim app of in een gewoon WhatsApp bericht via 6751031. Zo deed door de Joe Cocker bij Paradise. En eerst is dit Pink.

Het is 4:30 geworden met Joe Cocker bij Paradise en Unchain My Heart. Doe het een beetje rustig aan, hè, als je op de weg bent op dit moment. Natuurlijk altijd een van de drukste tijdstippen, zo tussen 4 en 7. Maar zeker op bepaalde wegen is het nog net iets gevaarlijker dan op andere. Is onderzoek naar gedaan welke Curaçaose wegen geven het meeste ongelukken, ga ik je zo meteen vertellen. Eerst Rise at Fred.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team.

0: Paul Vet.
1: Aanhouding voor dodelijke schietpartij Zegu. Goedemiddag, dit is het nieuws op Paradise FM. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij Zegu. Het incident met fatale afloop vond plaats op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Zimmerman om het leven. De verdachte, de op Curaçao geboren N.J.N., werd afgelopen nacht rond 1:15 ingerekend aan de Saona-weg in Buena Vista. Aansluitend heeft de politie een huiszoeking verricht in zijn woning aan de Guana-weg. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van het verdere onderzoek. En op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip lijkt te behoren tot een inwoner van Saint-Barthélemy die al dagenlang op zoek was naar zijn boot en zijn trouwe viervoeter Archie. En het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren stilgestaan bij het overlijden van politieagent Ferry Baks. Het is precies 10 jaar geleden dat de agent op Bonaire tijdens zijn werk om het leven kwam. Baks werd op 17 augustus 2016 doodgeschoten toen hij reageerde op een melding van een gewapende woningoverval in Sabadeco. Tijdens de achtervolging van de gevluchte overvallers struikelde hij, waarna hij doelbewust werd neergeschoten door een bende die per boot uit Venezuela naar het eiland was gekomen. Op het politiebureau werd gisteren een nieuwe herdenkingsplaat op een centrale plek onthuld. Ook werd er een minuut stilte gehouden. Hoewel er 10 jaar is verstreken, is het verlies nog steeds voelbaar, zei de plaatsvervangend korpschef. Ook stelde hij dat de naam van Ferry Baks voor altijd aan het korps verbonden blijft. En dat was het. Meer nieuws check je via de Paradise FM app.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur.
2: Beter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte...

0: lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life. Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uitvallen.
0: Nadine Roos.
3: Wat zijn de allergevaarlijkste wegen van het eiland? We nemen het zo even door.

0: Adult Education Hall & Oates hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: We gaan kijken naar de belangrijkste berichten hier op ons eiland en in de regio. Het blijft namelijk rommelen bij Aqualectra. Het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn vandaag. Maar ook de komende weken kan het nog steeds kwetsbaar zijn, de stroomvoorziening. Gisteravond en vandaag moest er weer op verschillende plekken geschakeld worden. Heel veel wijken eigenlijk, te veel om nu eventjes met jou mee te delen. Als je er woont, dan zal je het net als ik ook geweten hebben. Het was een mededeling dat het sowieso niet langer dan 3 uur ging duren. En dat het dan een beetje afgewisseld zou worden tussen de wijken. Ik heb het idee dat bij mij precies om 9 uur begonnen is en precies 1 minuut voor 12 uur gestopt is. Dat ze echt dachten, oh, nu moeten ze er weer op. Maximaal 3 uur is dan dus ook 2 uur en 59 minuten. Daar moet je dan maar op rekenen. Er zijn 4 productiemachines door technische problemen uitgevallen, waardoor de capaciteit van Aqualectra is gedaald naar slechts 100 megawatt. Dat zegt mij niet heel veel, maar het is denk ik wel genoeg normaal gesproken, maar op dit moment dus niet. Op dit moment is het eiland dus afhankelijk van windenergie. En die is de afgelopen dagen dan ook weer een beetje weg, de wind. En dat brengt dus al die risico's met zich mee. Daarvoor is een oplossing bedacht, de Saloo Power Plant. Maar die is er nog niet, dus daar moeten we nog heel eventjes geduld voor hebben. Het is ook een beetje onrustig op de weg. Er zijn een aantal ongelukken geweest vandaag. En als we de hele balans opmaken, dan zijn er in het eerste halfjaar 6600 verkeersongevallen geweest. Meer dan dat zelfs, blijkt uit de cijfers van het ministerie van VVRP en Forensisch. Er zijn daarbij 12.000 voertuigen betrokken. Dus daar kunnen we wel concluderen dat er ook behoorlijk wat eenzijdige ongevallen zijn geweest. Ook niet onbekend hier natuurlijk. Het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer, dat is dan weer gedaald van 12 in dezelfde periode vorig jaar naar 7 dit jaar. We zijn natuurlijk nog pas op de helft. Maar op zich is dat, nou ja, ook als ik kijk naar de voorgaande jaren, meestal zitten we toch rond de, nou ja, halverwege de 20 of zo, dodelijke ongevallen. Dus als we nu pas op de helft op 7 zitten, dan valt dat hartstikke mee. Wel raakten bijna 2000 mensen gewond. Dat komt dan vooral door onoplettendheid van de bestuurder. Dat speelde namelijk bij 94% van de gevallen de rol. Nou, wat zijn dan de gevaarlijkste plekken om te rijden? De Caracasbijweg zal je ook niet verrassen, de Roosveldweg. En de weg waar wij hier vanuit de studio bij Paradise op uitkijken, de Schottengatweg Noord. Ook een gevaarlijke plek om te zijn, dus mocht je nu voorbij rijden, kijk niet naar de studio, hou je ogen op de weg. Want we willen niet nog meer dat aantal opkrikken. Daarom staat de Week van de Verkeersveiligheid dit jaar volledig in het teken van de automobilist zelf. Want die is dus in 94% van de gevallen de oorzaker van ongelukken. En dan nog positief nieuws vanuit Saba. Daar is een hond op een boot teruggevonden. Het schip werd aangetroffen bij de rotsen bij het wandelpad met de toepasselijke naam All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip blijkt te behoren tot een inwoner van Saint-Barthélemy die al dagenlang op zoek was naar zijn boot en zijn hond. Hoe je ze allebei tegelijkertijd kunt kwijtraken, dat is dan toch wel weer heel bijzonder. Maar het is in ieder geval weer positief nieuws dat ze bij elkaar zijn nu. Zometeen Crowded House bij Paradise. En eerst alleen Clark. This ain't gonna work.

wat wind. Dat we ook meenemen weer naar Curaçao toe, zodat de stroomvoorziening de komende tijd wat stabieler blijft. Ik probeer ook nog even contact te leggen met Nesa Igenia van Aqualectra om te kijken of het er nog een beetje positief uitziet wat betreft stroom de komende dagen. En volgende week is het zover. Wind of geen wind, stroom of geen stroom. Curaçao North Sea Jazz gaat sowieso door. Ik heb hier 2 tickets naast me liggen voor de donderdagavond. En die kunnen van jou zijn. In het komende uur kun je daarvoor meespelen. Dus ik zou zeggen, blijf hier. Zometeen hoor je ook de Pointer Sisters. En eerst Robbie Williams. Schraap je keel maar, want deze kun je uit volle borst meezingen.

0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor, meester Ta. Riaki, cultuur de France. Tarbodia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa $5.99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa $7.95. E brinda, cu vino boss, Sauvignon Blanc, Pinot Noir o Rosé. Dos butter, pa $44.93. Viva la France!
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantou.
2: Spaanse wijnen, gebotteld met amor en een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Siemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Het kabinet heeft spijt dat de Tweede Kamer pas dit voorjaar is geïnformeerd over een datakluis met tientallen miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Staatssecretarissen Eelco Eerenberg en Sandra Palme zeggen dat niets bewust is achtergehouden. De documenten hadden moeten worden gebruikt voor de parlementaire enquête die al was afgerond. De rechtszaak tegen Meta is begonnen in Oakland. 29 Amerikaanse staten beschuldigen het bedrijf ervan dat Facebook en Instagram de geestelijke gezondheid van jonge gebruikers schaden. Rechter Yvonne Gonzalez Rogers beslist uiteindelijk. Het proces duurt naar verwachting 5 tot 6 weken. De Franse regering wil aanbieders van kunstmatige intelligentie inhuren om cyberaanvallen op te sporen. Aanleiding is een hack bij de Franse Belastingdienst, waarbij gegevens van 678.000 belastingbetalers zijn buitgemaakt. De Franse start-up Mistral wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Volgende week is het alweer Curaçao Noordzee Jazz. En ik heb hier 2 tickets.

0: weer dan samen met Gente de Zona. Quédate conmigo.
1: Paradise FM.
0: De Latin vibes die je volledig gaat horen op de donderdag. De 3e van september volgende week is het zover. Dan trapt Curaçao North Sea Jazz af. Met de optredens van Gente de Zona en Elen Perez. En natuurlijk ook een hoofdrol voor lekkere Latin drankjes. Zoals de Aguardiente Amarillo cocktails. Die moet je daar natuurlijk geprobeerd hebben als je erbij bent volgende week donderdag. Want dat laatste, dat kan ik misschien wel voor je gaan regelen. Ik heb hier liggen 2 tickets voor de donderdagavond waarmee Curaçao North Sea Jazz officieel afgetrapt gaat worden. Dan ben je misschien wel de eerste die dat terrein daar gaat betreden voordat al die grootheden daar ook nog voorbij gaan komen. En je speelt vandaag mee met de Amarillo Si of No. Het spel waar we een beetje in de Spaanstalige sferen duiken. En waarmee jij dus op die Latin-avond jouw tickets kunt veroveren. Ik zou zeggen, let goed op. Ik heb namelijk een uitspraak. En het is dan aan jou om te bepalen. Si o no. Oftewel, klopt dat of niet? Si, ja of nee? Nou, meer, ik hoop dat je daar al uitkwam. Want anders wordt de volgende opgave erg lastig. Namelijk het volgende. Amarillo. Is dat de kleur groen? Si o no? Het antwoord stuur je door via de Paradise FM app of in een berichtje naar 6751031. Als jij erbij wil zijn, volgende week donderdag bij de Amarillo Latin Night van Curaçao North Sea Jazz, heb je antwoord si o no door naar 6751031.

0: You and Leek hoorde je bij Paradise. Don't you want me?
1: Paradise FM.
0: Nou, dit wil je zeker. Komende donderdag Latin Night bij Curaçao Noordje Jazz. Met optredens van Gente de Zona en natuurlijk ook Alain Perez. En ik heb 2 tickets liggen. Ik hoop dat ze er zo meteen uitgaan. Want misschien kan ik Jonathan daar wel blij mee maken. Jonathan Bontardi.
2: Bontardi. Hallo.
0: Hi. Ben je al eens op Curaçao Noordzee Jazz geweest?
2: Nog nooit?
0: Hoe kan dat nou?
2: In de afgelopen 2 jaar.
0: Oké. Dus je hebt nog niet heel veel kansen gehad. Maar heb je het wel een beetje gevolgd wat er allemaal gebeurt op het festival?
2: Ja. Ik heb er wel eens gewerkt. Dus ik heb het een en ander meegemaakt. Dus, ik heb nooit echt genoten ervan.
0: Nee. En wat zijn highlights waarvan je denkt, oh, dit zou ik wel dit jaar willen zien?
2: De bar!
0: Dan ben je echt helemaal op het juiste moment ingetuned. Want bij de Latin Night hebben ze Aguardiente Amarillo cocktails. Die moeten echt fantastisch zijn. Die moet ik je alvast gaan aanbieden. Die zitten niet inclusief bij de prijs. Want ik heb al 2 tickets liggen. Dat zou eigenlijk al mooi genoeg zijn, toch?
2: Ja, zeker.
0: Alright, eens even kijken of ik jou voor het eerst echt om te genieten naar het festival mag gaan sturen. De vraag was natuurlijk, Amarillo, is dat de kleur groen?
2: Nee, absoluut niet.
0: Dus dan zeg je, Amarillo, sí o no?
2: No.
0: No. Helemaal goed. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Jonathan, jij bent erbij. Volgende week donderdag op Curaçao Noordje Jazz. Heel veel plezier.
2: Geweldig, dank je. Je hebt mijn dag gemaakt.
0: Ah, nou, graag gedaan. Kom gezellig ook even langs. Wij staan er namens Paradise ook met een mooie stand. Dus kom eventjes proosten met die lekkere Amarillo cocktails bij ons.
2: Nou, dat ga ik zeker doen, joh. Man, ik kan niet wachten.
0: Superleuk. We zien je volgende week.

0: Starboy, Daft Punk samen met The Weeknd hoorde je bij Paradise. Na afgelopen weekend werd er ook vandaag weer flink geschakeld bij Aqualectra. Er is zelfs een Lato di Dia geweest. Dan gaan ze even kijken wat daar allemaal in gezegd is. Elke keer onze Ramazzotti ga je horen. En Nene Cherry komt er ook aan.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
6: 15%?
5: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!

0: half zes.
1: Aanhouding voor dodelijke schietpartij Zegu. Goedemiddag, dit is het nieuws op Paradise FM. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij Zegu. Het incident met fatale afloop vond plaats op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Zimmerman om het leven. De verdachte, de op Curaçao geboren N.J.N., werd afgelopen nacht rond 1:15 ingerekend aan de Saona-weg in Buena Vista. Aansluitend heeft de politie een huiszoeking verricht in zijn woning aan de Guanaweg. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van het verdere onderzoek. En op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip lijkt te behoren tot een inwoner van Saint-Barthélemy die al dagenlang op zoek was naar zijn boot en zijn trouwe viervoeter Archie. En het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren stilgestaan bij het overlijden van politieagent Ferry Baks. Het is precies 10 jaar geleden dat de agent op Bonaire tijdens zijn werk om het leven kwam. Baks werd op 17 augustus 2016 doodgeschoten toen hij reageerde op een melding van een gewapende woningoverval in Sabadeco. Tijdens de achtervolging van de gevluchte overvallers struikelde hij, waarna hij doelbewust werd neergeschoten door een bende die per boot uit Venezuela naar het eiland was gekomen. Op het politiebureau werd gisteren een nieuwe herdenkingsplaat op een centrale plek onthuld. Ook werd er een minuut stilte gehouden. Hoewel er 10 jaar is verstreken, is het verlies nog steeds voelbaar, zei de plaatsvervangend korpschef. Ook stelde hij dat de naam van Ferry Baks voor altijd aan het korps verbonden blijft. En dat was het. Meer nieuws check je via de Paradise FM app.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En zometeen Buffalo Stans, Nana Cherry, hoor je naar Eros Ramazzotti.
5: Direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En zometeen Buffalo Stans, Nana Cherry, hoor je naar Eros Ramazzotti.

0: jaar geleden stond hij op Curso North Sea Jazz. Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. En over 2 weken, dan is het zover.
1: Paradise FM.
0: Ah, sorry, klein foutje. Ik heb er denk ik al zoveel zin in dat ik gewoon zou willen dat het volgende week was. Maar ik stuurde net Jonathan naar de donderdagavond, de Latin Night van Curso North Sea Jazz op 3 september. Dus dat is nog 2 weken bij ons vandaan. Dus voor iedereen die appte en zijn tickets aan het checken was of het allemaal wel klopte. Het is 1 weekje langer dan ik net zei. Maar desalniettemin komt dat al heel erg dichtbij. En ik hoop

0: dat we er klaar voor zijn. Dat je in ieder geval genoeg energie hebt opgespaard om daar lekker los te kunnen gaan. En de komende weken kun je ook nog meespelen. Dus heb je vandaag misgegrepen. Dat betekent nog dat je heel veel kansen hebt om hier tijdens de middagshow tickets te winnen voor de donderdagavond, de Latin Night met Gent Arizona en Alain Perez. Ik had je net al een beetje wat informatie beloofd over de persconferentie, de Relato di Dia, moet ik zeggen, van Aqualectra, die net heeft plaatsgevonden. Ik heb er eventjes fast forward doorheen gescrolld om te kijken wat de berichtgeving is. Nou, het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn. Er is wat minder capaciteit. Daarom moet er de laatste tijd geschakeld worden. Afgelopen weekend was het al het geval. Vandaag was het weer het geval. En ja, het blijft een beetje onstabiel nog tot het einde van deze maand. Want op dit moment dealen we met het feit dat er eventjes geen wind was. Normaal gesproken kan dat opgevangen worden. Maar eind 2025 is er een hele unit kapot gegaan. Dat was tot nog toe niet zo'n groot probleem. Totdat dus ook de wind best wel tegenviel. En dat de batterijen dat ook nog eens niet goed konden opslaan. Gelukkig is er hulp onderweg. Er zijn op dit moment onderdelen besteld. De vliegtuigen zijn al deze kant op aan het gaan. En eind deze maand moet dan alles weer in orde zijn en moet die unit die dus kapot is gegaan ook weer draaien. En dan zijn we, als het goed is, houdt het altijd een beetje onder voorbehoud, want je weet het nooit, van in ieder geval de problemen met die kapotte unit af. Dus laten we daarop hopen dat het weer een beetje stabiliseert en dat we het hoofd weer wat koeler kunnen houden gedurende de werkdagen. Het was ook weer de update van Aqualectra. Ik hoop nog steeds nog eventjes te kunnen spreken ook met Aqualectra zelf. Maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Want vandaag hebben ze allerlei gesprekken en drukte. Dus ik kan me ook ergens voorstellen dat het lastig is. Maar wie weet nog ergens in het komende uur dat ik ze nog even kort kan spreken.
1: Will you sit down? It's scratching and give me a beat. Ouch! Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's good. Now the tambourine.

0: En ze kwamen er inderdaad met z'n allen uiteindelijk toch weer uit. Crazip hoorde je bij Paradise en Lost Without You. Geldt voor heel veel bands op die manier.
1: Paradise FM.
0: Ze gaan uit elkaar omdat het dan uiteindelijk niet meer werkt. En dan komt er toch weer een comeback. En die blijft dan weer oneindig lang aanduren. Tot je uiteindelijk toch weer bijna de hele tijd met elkaar doorbrengt. Crazip ging in 2009 uit elkaar. Toen was het lang stil tot aan 2019. Vlak voor COVID was er toen een mega comeback. Nou ja, uiteraard gooide COVID toen een beetje roet in het eten van het succes wat er toen eigenlijk was. Want iedereen wilde erbij zijn, maar dat mocht allemaal niet. Dus het werd nog eventjes wat uitgesteld, nog wat langer uitgedragen. En uiteindelijk zijn ze nu alweer gewoon sinds eigenlijk die tijd volledig bij elkaar. En kun je Crazip ook de hele zomer Nederland toch op allerlei festivals zien optreden. Nu zijn er nog wat grotere, succesvollere bands geweest die het uiteindelijk toch ook weer met elkaar willen gaan proberen. En een deel van zo'n megaband staat ook dit jaar op Curaçao North Sea Jazz. Daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. En zij zijn eigenlijk gewoon nooit uit elkaar geweest. Stuck in a moment you can't get out of. Ik hoop niet dat het voor ze voelt. U2 hoor je.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Siemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de muzikant dinsdag bekendgemaakt. Beard overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De beurzen op Wall Street zijn dinsdag opnieuw lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,2%, de Standard & Poor's 500-index 0,7% en de tech-index Nasdaq 1,3%. De onzekerheid over het Midden-Oosten drukte de stemming. Ook stijgende rentes drukten de koersen. Meta wist dat Facebook en Instagram gebruikers negatief beïnvloeden, maar probeerde de risico's te beperken. Tientallen Amerikaanse staten beschuldigen het bedrijf ervan dat de platforms de geestelijke gezondheid van jongeren schaden. Rechter Yvonne González-Rogers beslist uiteindelijk over de zaak. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
6: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
7: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
8: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu werkhoofd.

0: is natuurlijk ook wel familie, maar ze is niet deel van de Jacksons. Janet Jackson hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En we gaan natuurlijk wel de Jacksons verwelkomen op Curaçao North Sea Jacks. Wie zijn dat dan wel? Ja, het blijft natuurlijk een beetje een beperkte opstelling, want het was ooit de Jackson 5. Nou, 5, dat zijn het er al lang niet meer. Het begon in 1964, meer dan 60 jaar geleden. Met Jackie, Tito, Jermaine, Marlon en Michael. Nou, inmiddels is de opstelling aangepast naar 2. Want op dit moment zijn dus alleen nog maar Jackie en Marlon over. Maar die gaan we natuurlijk wel beleven in ja, de originele samenstelling, ook al is dat toch maar 2 daarvan overgebleven. Op Curaçao North Sea Jazz, op ons eiland. Op de vrijdagavond staan ze dan op het podium en kunnen we ze gaan bewonderen tussen 9:30 en 10:45. Ja, om alvast een beetje vooruit te blikken op die avonden die eraan gaan komen, gaan we ook luisteren naar hoe dat dan klonk ietsjes langer geleden. Want toen waren ze nog in iets grotere samenstelling, toen ze

Hier bij Paradise en Hey Brother op jouw dinsdagavond, die jouw 500 gulden aan meubels rijker zou kunnen maken. Zometeen maak ik de winnaar bekend in de muziekquiz, die maar liefst 500 piek mag gaan besteden bij Loods 1. Brian Adams komt er ook aan en eerst Enrique Iglesias.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op konokomanrecycle.com.

0: perfect af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts één dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
1: 15%?
0: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan! Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Op 7.
1: Aanhouding voor dodelijke schietpartij Zegu. Goedemiddag, dit is het nieuws op Paradise FM. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij Zegu. Het incident met fatale afloop vond plaats op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Zimmerman om het leven. De verdachte, de op Curaçao geboren N.J.N., werd afgelopen nacht rond 1:15 ingerekend aan de Saona-weg in Buena Vista. Aansluitend heeft de politie een huiszoeking verricht in zijn woning aan de Guanaweg. De man is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit vast in afwachting van het verdere onderzoek. En op Saba is een schip vastgelopen op de rotsen bij de All Too Far Trail. Lokale vissers zagen het vaartuig liggen en sloegen alarm. Toen de reddingsdiensten bij de boot aankwamen, troffen ze een verlaten schip aan met aan boord alleen een hond. Het dier is veilig aan wal gebracht en maakt het goed. Het schip lijkt te behoren tot een inwoner van Saint-Barthélemy die al dagenlang op zoek was naar zijn boot en zijn trouwe viervoeter Archie. En het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gisteren stilgestaan bij het overlijden van politieagent Ferry Baks. Het is precies 10 jaar geleden dat de agent op Bonaire tijdens zijn werk om het leven kwam. Baks werd op 17 augustus 2016 doodgeschoten toen hij reageerde op een melding van een gewapende woningoverval in Sabadeco. Tijdens de achtervolging van de gevluchte overvallers struikelde hij, waarna hij doelbewust werd neergeschoten door een bende die per boot uit Venezuela naar het eiland was gekomen. Op het politiebureau werd gisteren een nieuwe herdenkingsplaat op een centrale plek onthuld. Ook werd er een minuut stilte gehouden. Hoewel er 10 jaar is verstreken, is het verlies nog steeds voelbaar, zei de plaatsvervangend korpschef. Ook stelde hij dat de naam van Ferry Baks voor altijd aan het korps verbonden blijft. En dat was het. Meer nieuws. Check je via de Paradise FM app.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je rap gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.

0: prijs weg te geven. En ik hoop dat dat aan Corné mag zijn. Corné, alles goed?
1: Ja, dat daar hier. Helemaal goed.
0: Ja.
1: Alles best.
0: Ik hoor wat gezelligheid op de achtergrond. Ben je met de honderden mensen?
1: Nou, we zitten bij diverse sauzen.
0: Oh, kijk, is dat leuk. Wat leuk. En wie zijn we?
1: Lekker. Mevrouw en vrienden.
0: Jullie hebben echt... Oh, kijk, vrienden over vanuit het buitenland. En jullie dachten gezellig avondje uit eten.
1: Even lekker eten, ja.
0: Wat leuk. Hebben jullie nog meer dingen op het programma staan voor de vakantiegangers?
1: Nou ja, het gebruikelijk, hè. Even het eiland rond en dan heb je ouders meepakken. Om een leuke dingetje doen.
0: Kijk, klinkt leuk. Klinkt goed.
1: Ja.
0: Hey, we hebben helaas niet meer dineetjes op dit moment te verdienen vanavond. Maar iets anders, weet je nog toevallig?
1: Ja, die bom, die is ook leuk.
0: Precies, en dat etentje heb je vanavond al binnen, dus dat scheelt.
1: Ja, nee, deze is ook leuk. Die, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik heb het natuurlijk over een bon ter waarde van 500 gulden te besteden bij Loods 1. Heb jij toevallig een heel gammel bed of een wankele kast of iets anders staan wat echt aan vervanging toe is?
1: Nou, een leuke bank of zo is nogal, die kunnen we nog wel gebruiken.
0: Daar ben je net doorheen gezakt.
1: Nee, nog niet doorheen gezakt, maar die is aan vervanging, denk ik.
0: Oké. En daar hebben ze zeker een aantal mooie opties voor. Heb je nog voorkeuren? Heb je al een idee in je hoofd wat je graag zou willen?
1: Nee, maar ze hebben daar hartstikke leuke spullen. Dus we kunnen daar wel slagen, denk ik.
0: Oké, je bent er al wel eens eerder geweest ook.
1: Ja. Ja, het is leuk zo.
0: Nou,
1: ja.
0: Dan gaat het helemaal goed komen. Qua spullen in ieder geval. Nu alleen nog eventjes afwachten of de opgave ook... Ja, inderdaad. Het laatste wat ik nog van je nodig heb. We gaan eventjes luisteren naar de opgave. Dat was deze.
2: Van welke plaat is dit het intro?
0: Joehoe, wat was het?
1: Joehoe, Hotshot van Kevin Young. Denk ik zo.
0: Ja, was het een hotshot of een lucky shot? Wist je het zeker?
1: Ja, we gaan er gewoon voor.
0: Dat is het juiste antwoord. Yes, Corné! Gefeliciteerd! Jullie mogen wat moois gaan uitzoeken daar.
1: Ja, leuk.
0: Ter waarde van 500 gulden, om precies te zijn, bij Loods 1.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Ja, reis lekker af naar Salinja. Nou, vanavond niet meer. Even genieten. Even proosten op de winst, denk ik, daar in Bocasami. En dan,
1: vanavond proosten we even extra op de bom. Top, dankjewel.
0: Doe dat. Of hot shots. Je kan ook nog shots nemen. Ja,
1: ja, extra shotjes.
0: Hey, genieten van Corné. Fijne avond daar.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Doeg. We gaan hem dan ook luisteren, hè. Karen Young, nu bij Paradise.

0: Brunson en Bruno Mars hoorde je bij Paradise. En Uptown Funk.
1: Paradise FM. Muziekquiz.
0: We hebben weer een mooi moment gevonden om een hele mooie prijs...

J-Lo, Jennifer Lopez bij Paradise. Richting de klok van 7 uur. Dat betekent dat ik er weer afscheid ga nemen. Hopelijk spreek ik je morgen niet. Dat zijn altijd een beetje gekke negatieve dingen om te zeggen. Maar daar bedoel ik mee. Ik hoop dat Vanessa zich morgen weer beter voelt. En dat ze er dan gewoon weer is tussen 4 en 7 hier op Paradise. En meteen een non-stop de lekkerste hits. Phil Collins komt er dan aan. Train, T-Barge. En eerst Ricky Martin neemt jou feestend mee door.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Legalisering van cannabis op Sint Maarten moet vooral de volksgezondheid en jongeren beschermen. Uit onderzoek blijkt dat 37% van de 15-jarigen cannabis gebruikt, ruim 2 keer zoveel als in Nederland. Deskundigen willen strenge kwaliteitseisen en betere voorlichting op scholen. Een interministeriële werkgroep werkt aan regels voor verantwoorde legalisering. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden voor de dodelijke schietpartij bij Zegoe op 6 juli. Daarbij kwam de 26-jarige Steven Ziemerman om het leven. De op Curaçao geboren verdachte, N.J.N., werd rond 1:15 s'nachts aangehouden aan de Saonaweg. Zijn woning aan de Guanaweg is doorzocht. De man blijft vastzitten. Dan internationaal nieuws. Nederland is na Duitsland de grootste Europese exporteur van apparatuur voor kunstmatige intelligentie. Volgens kredietverzekeraar Atradius komt 7% van de wereldwijde export van AI-goederen uit Nederland met een waarde van ruim 80 miljard euro. Dat is wereldwijd de 11e plaats. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dinsdag 2 ballistische raketten uit Iran te hebben gedetecteerd. Beide projectielen kwamen neer in zee. Inwoners kregen een waarschuwing en later het bericht dat de situatie veilig was. De VAE schortte alle handelsactiviteiten en financiële transacties met Iran op. Drentse boeren willen woensdag langs alle 12 gemeentehuizen in de provincie gaan. Ze bieden daar een brief aan over de stikstofvoorstellen van het kabinet. Daarna brengen ze die naar het provinciehuis in Assen. Organisatoren verwachten meer dan 1000 deelnemers. De politie waarschuwt voor bekeuringen bij trekkers op snelwegen en N-wegen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountville Beach.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is the remix.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
4: Coeurblue, let us surprise you.
2: Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers...

Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier. Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
1: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42... vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa